0: Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Heuze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

0: en Hunze. 12 hunnebedden, 1 geluid.
1: Changya, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: rivers. I can't remember when he wandered around. Well, that old fella did a heap of work. Spent his whole life walking plowed ground.
1: Radio A. en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 3:00.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooier, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Kom niet in mijn aura, bitch.
1: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
2: Dat kan op Facebook.
1: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
2: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Je luistert naar Radio A.N. Hunze, de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A. en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A. en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.
1: Blokkeren. Boyd Johnson.
2: Jongens, ik ga wachten.

0: prepaid, nu met prepaid?
1: Doe je best, spreek maar in om een voicemail. Maar wat je nog niet weet is dat ik hem niet afspeel.
0: Spreek maar in om een voicemail. Maar wat je nog niet weet is dat ik hem niet afspeel.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

Wat mij gisteren gebeurde, dames en heren, dat geloof je niet. Eigenlijk geloof je het wel. De ellende van de telefoon. Mijn zaktelefoon. Gistermiddag stond ik bij de bakker. En opeens ging mijn zaktelefoon. Het signaal GSM werd steeds maar zwakker. Ik zie je morgen, brulde ik op luide toon.

0: ben ook nog door mijn centen heen.
1: Gistermiddag nog aan.

we gaan. Vooruit jongens, op z'n ouderwets, de beentjes van de vloer. Als Lange Jan zijn slinger gaat draaien, dan kan je zien zwaaien. Dan kan je onze meiden nog eens van katoen een eerste klas step zien doen. Dan draaien ze gewoon af.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het aantal nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
2: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
1: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
3: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaten in de samenleving. En die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
1: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje, zo groot, nee, iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè?

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Mirgootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed. Ze werd erg ondeugd.

Ik zei dat ik zoiets beslist niet meer wilde. Ze beten mijn tenen, ze krijsten en gilden. En toen is ze weggegaan, boos en beledigd.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
3: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
2: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode. 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
4: Ja, veel verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
5: Echt jammer, man.
4: En nu?
6: Nu gaan we redden.
4: Nee, joh. Echt?
6: We zijn hier gewoon voor de gezelligheid.
2: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

0: Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
1: Disco X on my

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
2: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
1: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
3: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
1: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
10: Geeft ruimte.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers. Aan tafel.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Radio Drenthe.
13: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: bekend geworden door die reclamespot van een biermerk. Deze comeback single in de tijd van Bert Hering met Juli July.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: En hoe toepasselijk, want het is vandaag vrijdag de 10e juli. Een hele goede morgen. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. De Movelons die zitten in ons terugblik op de Drentse duizend. En Linda en Suzanne Kannegieter zitten gezamenlijk in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je mee, Wood met Rio. Maar eerst Robert van Hemert met Zandloopster.

0: Lucius Karen en Alice. Dit was Maywood en Rio.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Een terugblik op de Drentse Doezend. En de afgelopen week kreeg ik deze mailtjes van binnen voor de nieuwe stemweek voor de editie 2026. Dus op de achtergrond zijn de voorbereidingen alweer in volle gang. Nou, in het kader van de vakantieperiode en natuurlijk ook de trekkertocht, deze week liedjes over Drenthe en omstreken. Nou, dan gaan we het hebben over boeren, over dorpen, over dreuge worst, et cetera. En ook nog een keer lekker in de zomerse sferen. En daar past deze heel goed bij. Dit zijn de Moeflons op Radio Drenthe. Dit is

toch kort geleden dat ze afscheid namen van de Nederlandse podia. Dit was De Dijk en Mag het licht uit, zo rond 8:40 hier. Op deze vrijdagochtend koffie en keuvel met een uurtje nederpop. Oftewel het mooiste van Nederlandse bodem wat voorbij komt. Straks Earth and Fire, what a difference does it make, bij eerst zijn...

0: hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
4: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
5: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
6: Sunnetevel, jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
7: Het is bijna 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. 3 bestelbussen zijn vanochtend in vlammen opgegaan in Assen. De bestelwagens stonden naast elkaar geparkeerd aan de Oldergadestraat. De brand was snel onder controle, maar de schade is fors. Onderzoek van de politie moet uitwijzen of hier sprake is van brandstichting. ProRail werkt dit weekend aan het spoor tussen Zwolle en Meppel. Daarom rijden op dit traject bussen in plaats van treinen. En de huurprijzen in de vrije sector die stijgen in heel Nederland, behalve in Drenthe. In onze provincie daalden de prijzen ten opzichte van een jaar geleden. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Gert Voelman.
8: We starten de dag grijs met laaghangende bewolking. Die lost geleidelijk aan op. Dan komen de flinke zonnige perioden, nog een paar stapelwolken. En mooie temperaturen, 25 tot 26 graden... met een zwakke tot matige wind uit de noordoostelijke richting.
9: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
10: Ik koos wat mij raakte.
9: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en...

0: 2002 samen met DJ Sammy een internationale hit met de danceversie van de Bryan Adams klassieker Heaven. In dit geval was een andere single voor Doe met The Beautiful Thing.
1: De schatkist van Nederland.
0: En vervolgens werd het een klein beetje rustig rond deze dame, want ze was helemaal klaar met de muziekscene. Volgens mij is ze tegenwoordig wel weer een klein beetje actief.

even de schatkist der vaderlandse popmuziek in. En die staat de hele week in het teken van fietsen. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de start van de Rijvelvierdaagse. Fietsvierdaagse moet ik eigenlijk zeggen. Maar ook natuurlijk met de Tour de France die al druk bezig is. En die gisteren ook weer een prachtige mooie etappe kende. Vandaag volgens mij een klein beetje een vlak parcours waar ze richting Bordeaux rijden. Dus misschien vandaag weer wat kans voor de sprinters. Nou, wij sprinten in ieder geval met wat leuke muziek de week door. Nu met Linda en Susanne Kannegieter. Dit is Op Fietsen.

0: Op fietsen van Linda en Suzanne Kannegieter.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Heet de band nog vol met Linda Aldert?
3: Ja, zeker. We hebben de banden in Noorkeken, we hebben het water in Noorkeken, we hebben de olie vooral in Noorkeken, want dit is een trekker die lust al een klein beetje olie. En dan moet natuurlijk heel goed in de gaten houden. Nee, dat is eens weer startklaar, Wim. We kunnen weer verdammen.
0: Mooi. En wat ben je... het eindpunt van gisteren, denk ik.
3: Ja, het eindpunt van gisteren was in ieder geval de plek waar de trekker in slapen mocht vannacht. En dat was op de... Moet je hem lusten, dat is mooi. Dat is de Capstone Ranch. En dat ligt bij Nijenveen, Kolleveense Bobenboeren, zeg maar, buiten Nijenveen, richting Overijssel zowat. In ieder geval, dat is een hele grote ranch, serieus, Amerikaanse Capstone Ranch. En die is van Suzanne en Dick, en die staat hier bij mij. Suzanne, Capstone heb ik net al in begrepen. Dat komt van deksteen, hè, van Hunebed.
4: Ja, dat is de letterlijke vertaling van de deksteen. De capstone van het Hunebed.
3: Maar het moet wel Engels worden, hè, begreep ik.
4: Ja.
3: Of Amerikaans eigenlijk.
4: Ja.
3: Want het is een Amerikaanse ranch?
4: Gebaseerd op Amerikaans, ja. Een beetje. Amerikaanse paarden hebben we.
3: Jullie fokt hier Amerikaanse beren?
5: Ja, quarters hebben wij.
3: Quarters?
5: Quarters heet het, ja.
3: Ja, ik hoor het wel. Ik heb nul verstaan van een peert. Laat staan van quarters. Nou ja, een Belg lukt het dan een keer vroeger, maar...
5: Ja, nou, 10 jaar terug hadden we ook geen verstaan van.
3: Nee. En dat is wel veranderd.
5: Dus sinds Suze was er wel, ja. Is veranderd, ja.
3: Oké, Suzanne, daar moet ik eigenlijk Suzanne zeggen. Maar dat...
4: Yes, Miss Soon, of course. Yes, please.
3: Heb je Amerikaanse roots?
4: Nee, totaal niet.
3: Kunnen wezen?
4: Nee.
3: Wat waren Amerikaanse peren?
4: Om hun behendigheid en een makkelijke karakter. En zijn zeer geschikt voor de sport, maar ook voor het ranchwerk. En daar is het eigenlijk uit ontstaan, ook die sport.
3: Ja, nou,
4: de westernsport.
3: We kunnen niet de hele ranch over, want jullie hebben veel meer paarden als dat hier nou staat. Hier staat er 2.
4: Dit zijn dan de wedstrijdpaarden.
3: Ja.
4: En dit is de dekhengst.
3: Oké, dat is een hele belangrijke deel.
4: Ja, dat is een hele belangrijke, ja. Dus de man. De main attraction.
3: En wat voor wedstrijd moet er dan denken?
4: Wat zegt u?
3: Wat voor wedstrijd is het dan? Foxen voor wedstrijden?
4: Ja, dat is voor de westernsport. In dit geval reining. Is niet heel bekend in deze omgeving. Maar ik zou zeggen, google het even.
3: Oh.
4: Dat is makkelijk.
3: Ja. Ja, maar heb je zelf ook wel eens wedstrijd gedaan op zo'n peert net?
5: Nee, ik reed zelfs niet.
3: Nee.
5: De hand- en spandiensten hier.
3: Ja, je bent er maar bij één min of meer.
5: Ja, klopt.
3: Maar wat maakt zo'n peert nou zo Amerikaans? Wat is het karakter eigenlijk?
4: Het Amerikaanse is omdat dat stamboek is een Amerikaans stamboek. Ja. Dus daar komen ze van oorsprong weg. Deze zijn wel hier gefokt, maar de voorouders komen echt wel uit Amerika. En die werden dan echt op de ranches gebruikt. Zoals je ook wel ziet in de serie Yellowstone. Ik weet niet of je dat kent.
3: Ja.
4: Daar wordt dit ras eigenlijk ook veel in gebruikt. En daar zie je ook de behendigheid in het koewerk, het ranchwerk. Maar ook een beetje de sport wordt ook een beetje belicht.
3: Ja.
4: Met de cutting en de reining in deze serie. Dus dat is eigenlijk hetzelfde. Hetzelfde paarden. Ja.
3: Ja. Nou, hier tegenover, hier ziet een ook een hele hoe noem je dat? Nee, de schiefvos. Dat weet ik nu wel.
4: Dat is een paint horse.
3: Ja.
4: Dat is eigenlijk ook een quarter horse, maar dan met vlekken.
3: Ja.
4: En dat noemen we dan een American paint horse. Deze is iets kleiner van formaat. Maar ook dit is een ras wat voor hetzelfde doeleinden gebruikt wordt.
3: En ga je nou bijvoorbeeld vaak naar Amerika om daar weer nieuwe aanwas te vinden?
4: Nee, wij fokken ze zelf.
3: Je fokt alles zelf hier, Rijkbeheer?
4: Ja.
3: Maar dan moet je soms ook weer die vers bloed hebben, toch?
4: Jazeker. We hebben dan hengsten uit Amerika, maar dat zaad ligt dan gewoon hier in Europa.
3: Ja.
4: Dus dan kun je je merries mee laten insemineren.
3: Is er in Europa veel vooral naar Amerikaanse peren?
4: De sport wordt steeds groter, maar inderdaad, goede bloedlijnen en de prestatielijnen zijn wel zeer populair.
3: En denk, wat zo'n peer als dit, want er is weer een andere ras die aan de kraan steunt. Is ook voor een andere wedstrijd op leidt?
5: Nee, allemaal voor hetzelfde wedstrijd.
3: Ja, allemaal voor hetzelfde Amerikaanse western spul.
5: Ze moeten dan die sliding stops maken. Dan gaan ze met achterbeen over, glijden ze over de grond heen.
3: Ja.
5: En het spinnen, dat moeten ze 4 keer om de as draaien.
3: Ja.
5: Nou, daarom zijn ze ook van die kleine, zoals kleine paardjes gevokt.
3: Ja, maar dat kan peren. Die kunt echt stoppen binnen een halve tel ongeveer.
4: Ja. Maar je moet eigenlijk een rundown maken. Dat is een manoeuvre binnen een parcours wat wij afleggen. Dus een pattern. Dan ga je dus eigenlijk van zijn eerste versnelling tot zijn vierde versnelling. En dan maak je die slijding stop.
3: Ja, precies.
4: Dat is natuurlijk
3: dus
4: heel spectaculair.
3: En dan moet je de ruiter goed rekenen, dan, anders lig je de verk aan de zo af.
4: Dat, dat kan wel eens gebeuren.
3: Holly, dat soort wedstrijden hier ook in Nederland?
4: Zeker. Dat wordt veelal in Limburg. Daar wordt het meeste gedaan. Echt internationale shows ook wel.
3: Ja, maar hier in Noorden hoor je daar nooit dat over, toch?
4: Wat kleinere wedstrijdjes. Ja, de instapwedstrijdjes. Ja. En dan ook wel wat meer, wat breder. Dus echt westernsport. Dus ook andere onderdelen dan alleen wat wij doen.
3: Oké.
4: Okay. Ja.
3: Ach, interessant, jongens. Zo maken wij van alles met. Zoals we hier in Kolderveense Bodenboer. Zo'n Amerikaanse ranch, als we dan tegenkomt. Nou, over ook Capstone gesproken. De Dexteen. Wij gaan richting Hoofden. Dus misschien komen we nog van echt Capstone tegen van Mark Wim. Wie zal het zeggen?
0: Mooi zo. Hartstikke goed. We hoort je later weer, Aldert. Dank je.
3: Jojo.

0: Goedemorgen.
1: Suzanne Freek en halverwege. Ja, niks halverwege. We zijn aan het eind gekomen van het eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot, The Cats. And Where Have I Been Wrong?

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: In Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
7: eBoekhouder.nl. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor... en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
0: Radio Drenthe.
11: Koffie en Keuvel.

0: je geen inspiratie meer voor tekst hebt, dan eindig je gewoon met La La La. Michel Delpes was dat en Pour un Flirt.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: 9 minuten over 10 op deze vrijdag de 10e juli. Daphne, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
0: Het is bijna vakantie voor jou.
3: Ja, zin in. Laatste paar uurtjes werken.
0: Ja, dat dacht ik. Oh, ja. Dat kan me heel goed voorstellen.
3: Ja.
0: Ja, en ik kan je dit alvast beloven, want ik heb het ook al gehad.
3: Ja.
0: En het is ook zo weer voorbij.
3: Ja, dat dacht ik wel.
0: Ik had 3,5 week dan. Ja. Maar, en dan sta je ervoor en dan denk ik, oké, nu gaat het gebeuren. En nu zitten we hier alweer een week.
3: Ja. Ja. Nou, dit is ook de eerste keer in, ik denk, 4 jaar tijd dat ik zo lang vakantie neem.
0: Echt, hè?
3: Ja, dus ben benieuwd hoe het gaat bevallen.
0: Oh, maar dat verdient ook wel.
3: Ja, ik ben er heel erg aan toe.
0: Heb je zoveel dagen opgespaard?
3: Ja, precies.
0: Ja, zo werkt het niet altijd, nee.
3: Ja.
0: Hey, ik was gisteren, ik zei het al net voor 9 uur, bij een mooi concert. Ik heb altijd nog wel sommige artiesten op mijn lijstje staan, die wil ik nog een keer zien.
3: Ja.
0: Daar zou ik graag heen willen. En dit was er eentje van, uiteindelijk, ja. Nile Rodgers van Chic.
3: Ja. Dat klinkt een beetje cru, maar ook gewoon nu het nog kan.
0: Nou ja, is wel zo, want ja. die is ook niet meer zo piep.
3: Nee.
0: In dit geval. En dat was op een hele mooie locatie bij Paleis Soestdijk. Nou, dat ken ik dan nog uit mijn herinneringen inderdaad van Dave Lee op Koningin in de Dag, wat daar dan voor langs trok.
3: Ja.
0: Met de prinses en zo op het bordes. Ja, dat zeg je allemaal niks meer waarschijnlijk. Nee, ik zie je met een paar ogen zitten kijken. Maar,
3: ja, dat was voor mijn tijd.
0: Vroeger was dat wel een ding.
3: Ja.
0: Nu gaan ze tegenwoordig gewoon het land in, de provincie in.
3: Mm.
0: Maar toen kwamen de mensen naar het koninklijke gezin toe.
3: En okay.
0: die gingen dan er gewoon voor langs. En er was altijd, volgens mij was het Dick Paschier, die gaf altijd dan het commentaar daarbij. Ook zo'n iconische stem.
3: Ja.
0: En die mocht dan allemaal vertellen wat er allemaal ging gebeuren. En welke geitenfokvereniging er nu weer voorbij trok, zeg maar. In dit geval. Maar dat paleis is er nog steeds, maar ze houden daar een mooie concerten. Nou, deze week Tom Jones, die was daar bijvoorbeeld. Maar De Dijk heeft daar gestaan en allerlei grote namen. En gisteren dus Nile Rodgers van Chic. Nou, en daar ben ik toch een beetje mee opgegroeid. Ook in de tijd dat ik nog jong was en in de disco mijn plaatjes draaide. Dat was Chic wel een van de plaatjes die vaak voorbij kwam natuurlijk. Le Freak en dat soort dingen. Ja.
3: Och, maar, ik wil ook een keer terug in die tijd en dan in een discotheek en daarop dansen. Dat lijkt me echt geweldig.
0: Och ja, en dan tegenover elkaar staan in de handtasjes, die lagen in het midden. Maar zo ging dat dan vroeger.
3: Oh ja?
0: Ja, zeker. En dan lekker in beweging.
3: Ah, wat goed.
0: Nou, dat was gisteren ook wel het geval. Er werd lekker gedanst met alle hits die kwamen voorbij. Maar niet alleen van Chic, maar die man die heeft zo ongelooflijk veel muziek gemaakt. Luister hier maar eens naar. Dit is ook van hem bijvoorbeeld. Natuurlijk het geluid van David Bowie. Let's Dance. Modern Love van David Bowie heeft hij bijvoorbeeld ook gedaan. Nou, dat is één van die dingen. Maar wat denk je van deze? Madonna. Like a Virgin. Van haar eerste album. Dat is dus ook van zijn hand in dit geval. Nou, dan was hij ook nog bezig met deze dames.
3: Het zijn wel allemaal goede nummers.
0: En het typische gitaartje, wat er zit in, dat is natuurlijk allemaal van hem. Nou, en wat tot denken van deze, iets moderner, maar dit is Duran Duran. Gitaartje komt eraan. Nou, ook weer heel typisch van hem. En een van de platen die ik helemaal uit mijn hoofd kan meezingen, maar het basloopje wat daarin zit, die is ook van hem. Als je de hip. De hip, you don't stop a rock. En zo gaat dat maar door. Dus,
3: dat wil ik zo meteen even horen.
0: Ja, nee, gaat niet helemaal doen in dit geval. En wat we te denken van deze, die is nog redelijk recent.
3: Het is wel een soort van muzikale handtekening.
0: Het is ongelooflijk. Ja, maar het is een fantastische artiest en een donders goede band bij zich. Eén ding wat wel heel erg opviel is, hij vindt zichzelf wel heel erg goed in alles wat hij gedaan heeft. Het is alleen maar van ik heb dit en ik heb dat, ik heb die prijs gewonnen en zo. Maar hij mag ook wel een klein beetje snoem, om het zo maar te zeggen.
3: Ja, tuurlijk, als je dit allemaal hoort.
0: Heerlijk. Nu hier op Radio Drenthe, Nile Rodgers samen met Chic. Dit is My Forbidden Lover.

0: zingen voor Taylor Swift op Radio Drenthe. Met I Knew It, I Knew You.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht. Met Aldert Oosterhuis.
0: Het is 20:10. Vandaag etappe 5 van de Trekkertocht. De eerste editie die giet vandaag van Nijeveen en Ruun. En dat is een afstand van zo'n beetje 23 kilometer. En volgens mij nog niet zoveel waard, Aldert.
3: Nee, wat zouden we dan hebben? Een kilometer ongeveer, denk ik. Ja, want we moeten een klein stukje diezelfde route pakken die jou gisteren met eindig bent. En dat heeft te maken met het feit dat we straks weer die snelweg onder de deur moeten. En dat kan niet overal. Dus we gaan dwars de Nijenveen weer terug richting het oosten. En dan kom je inderdaad in Darp, in Havelte, Uvelte, etc. Maar we zijn inderdaad nog even hangen gebleven in Nijenveen. Sterker nog, voor in de Darpstraat van Nijenveen. Voor de mensen die de beelden erbij hebben. Oh, kijk toch, wat een idyllisch plaatje hier. De Nijenveense grift. Dat is een klein waterie die als je dwars door de Dorpstraat loopt. Harry Strikker zit hier op een bankje. Harry, wat betekent grift?
4: De griften, ja. Bestort naar Jorden. Ik kan er geen verklaring van geven, zeg maar. Nee, echt niet.
3: Maar je hebt de bakkerij Stief naast de grift?
4: Ja, aan Jorden en naar Steers.
3: Ik heb het
4: maar, ja, zo ongeveer wel, ja. Als kind denk ik dat we een keer erdoor.
3: Ja,
4: en schaatsen, hè, als de frus, ja. Ik heb nog wel herinneringen aan.
3: En die heb je zelf nooit afgevraagd van wat betekent eigenlijk grift?
4: Nee, grift niet. Ik weet dat DOS 46 de grift er zijn, maar
3: ja.
4: Me door misschien een keer informeren.
3: Ik ga dat nog een keer uitzoeken.
4: Zeker weten.
3: Harry, we zitten hier door de hoofdstraat, hè, en ja. Ik kwam al vrij snel in de buurt. Willen jullie een puddingbroodje? Nou, dat zeggen wij geen nee, natuurlijk, nee. En het is heel vaak zo, bakkerijden, Harry, heb je tegenwoordig ook een soort van koffiecorner. Heb je dat ook?
4: Een hele kleine koffiecorner, zeg maar. Ja. Voor maximaal 4 personen.
3: Ja,
4: en soms kun je hier buiten op een bankje zitten. Maar ook met een bakje koffie of wat lekkers.
3: Ja, wordt er veel gebruik van gemaakt?
4: Ja, toch wel regelmatig, ja. Zo in mijn koffie to go, maar...
3: Ja, ja.
4: Maar we serveren vrij veel koffie, zeg maar.
3: Ik vind dat bijzonder, een slagerij, dat nooit bijvoorbeeld.
4: Nee, niet echt, nee.
3: Nee.
4: Ja, ieder zijn ding zo, hè.
3: Je hebt niet zo'n gouden sausijsje of zo bij.
4: Nee, maar bij het weekend was sausijsbroodjes, ja. Hè.
3: Hoe lang werk je hier al? Is dit een bakkerij?
4: Nee, dit is een bakkerij van mijn broer, zeg maar, Henry.
3: Ja.
4: Ik ben Harry. Hij is de kapitein en ik ben de luitenant.
3: Oh jong.
4: Zeker.
3: Oh, dus ik ben er ondergeschikt met hem.
4: Ondergeschikt, ja. Maar beetje naar de lusten, hè.
3: Ook nog.
4: Heel veel mensen naar mijn boord, dus ja. Soms is het vervelend en soms is het wel makkelijk, ja.
3: Maar dat doe je heel helemaal, bakkerwezen?
4: Wel heel veel, heel lang, ja. Sowieso, ja.
3: Maar heb je dan ook...
4: Ook als kind en zo, toen ik op school zat, hielp ik ook aan mee, zeg maar.
3: Ja.
4: Ik heb niet echt een bakkersopleiding gedaan, maar nooit meer O en zo ongeveer, nooit leger. Ik kwam een beetje in de zaak,
3: ben
4: zeg maar.
3: In rol,
4: ik ben echt in een rol, ja, zeker weten.
3: Ja. En doen is vaak het beste, hè?
4: Ja, doen is vaak het beste, zeker weten, ja.
3: Maar heb je ook een specifieke rol hier binnen de over de stoeter of je gaat over de gebak?
4: Nee, we zitten nog wat splitsing in, zeg maar. Ik doe weinig in de bakkerijen zelf, hè.
3: Wie?
4: Met brood en maquette bij mij heb ik weinig mee, zeg maar.
3: Wat doe je dan?
4: Ja, minstens in de winkel of de telefoon wat inpakken en wat bezorging.
3: Oh ja.
4: Ik ben altijd wel een paar uurtjes in de week.
3: Oh, dat doe je nog? Je brengt dat nog rond?
4: Breng ook nog rond, zeker weten, ja.
3: Oh, dus.
4: Ja, minstens hier in Nijenveen, hè.
3: Ja.
4: Een vaste klant en zo. Een paar klanten in Meppel.
3: Ja.
4: Maar minstens echt specifiek... Op Nijenveen.
3: En wat al dagen gebeurt zeker?
4: Ja. Zondags ben we dan wat dichter, maar 6 dagen in de week los, hè?
3: Oh, man.
4: En zaterdag speelden we altijd de finale.
3: En
4: hoe dat is de drukste dag, zeg maar.
3: Hoe zet dat eruit? Barry, boy!
4: Hey. Oh, IM fans, maar ik heb ook fans.
3: Ja, dat hoor ik.
4: En dan komt er weer wat voorbij,
3: zeg. Dat is toch prachtig?
4: Dat zeker weten.
3: Ja, je bent een bekende Nijenveen,
4: denk ik. Ja, dat kunnen we zeggen. Ja, BN'er, hè?
3: Ja, BN'er.
4: Ik ben een Nederlander, maar dat ben ik niet zo langzamerhand, hoor.
3: Nee.
4: Gewoon bekende Nijenveener.
3: Kijk.
4: Een beetje skikkel in hoofd, maar dat is belangrijk.
3: Ja, kun je nog wel eens komen dat niet herkend wordt.
4: En lekker plat praten, dat is ook het beste. We praten meer Overijssel, zeg maar. 5-6 kilometer die kaart op, gewoon, dan zit hij in Overijssel, dan op een veen en zo.
3: Er zit hoegenaamd geen verschil in.
4: Ja, weinig verschil. Nee, maar praten in Noord-Drenthe toch wel iets ander dialect dan zo'n, zeg maar.
3: Noord-Drenthe, ja.
4: Ja. Meer Gronings is daar.
3: Ja, doe maar.
4: Kijk ook eens naar jullie zender en denk, nee, wij spreken toch de woorden anders uit, zeg maar, zoals jullie ze doen.
3: Ja, maar goed.
4: We zijn meer georiënteerd op Overijssel, denk ik.
3: Ja.
4: Maar net wat ik zeg, iedereen is geen ding meer zo. Dus,
3: nog heel in terug, Harry, naar je werk. Ik bedoel, je werkt 6 dagen in de week. Kun je nog wel aan vakantie toe, hè?
4: Ja, nog 1 week ben ik wel thuis en dan ben ik 3 weken dicht.
3: Gewoon helemaal dicht?
4: Ja, personeel is om het ook vrij te hebben.
3: Ja.
4: Een beetje op elkaar afstemmen.
3: Ja.
4: Dus. Ja, dan komt het laatste week de lol nog wel op. Hè. Dan is altijd een kleine kerstdag voor ons.
3: Ja,
4: heel veel mensen doen paniek inkomen, zeg maar.
3: Zo, Hamsten. Hamsten, Harry ging dicht.
4: Ja, Harry gaat dicht, ja. Zo'n soort ongeinheid dan weer. Ja, maar het hoort er gewoon bij.
3: Ja. Nou, mooi. Maar dan zullen we je niet langer ophouden. Dan gaan we je bedanken voor de koffie.
4: Ja, graag gedaan.
3: En hartstikke mooi. Dan wil
4: je praten, mevrouw. Zeker weten, maar het was aangenaam.
3: En mevrouw, nog meer van dat soort mensen die dan de weg denken van, oh, ik heb er nog een drukke was nou nog niet had van de week. En we aanvallen lekker trouwens. Het is niet zo dat iemand eens krijgt, zo is het niet. Nee, maar, meer hoef ik denk ik, weet niet van zeggen. We zijn nog maar aan het begin. We gaan richting Nijenveen. We komen door Darpen. We gaan op Hovelt aan. Op een of andere manier. Ik weet nog niet precies waar langs. Piet Soerplein gaan we natuurlijk in stoppen. En dan gaan we via Ansen. Komen wij uiteindelijk vanmiddag in Rune terecht. Ah jong, hollo's aan. En als het tips bent, geef het hem deur via Jewim. En dan bereikt ons dat wel weer.
1: Eerst hebben we binnengekregen, dus dat giet dan mooi. Ja.
3: Tokkies. Ja. Mooi.
1: Hey, en ik heb in 10 uur heen opgezocht Aalbe, wat dan een grift precies betekent. Het is een olle term voor een gegraven watergang, vaart of kanaal. En die wordt meestal gebruikt in de naam van historische wateren.
3: Ah, Kiegis. Ja. Nou, hier. Maar dat zal ik je straks nog even uitleggen. Wim heeft even gezegd wat een grift is, dus dat zal ik je zo even uitleggen.
4: Oh, zeker. Even dat in mijn koek op.
3: Ja.
4: Daarom wonderbaar ik dat koek al. Als ik dat niet opgekomen ben.
3: Nee. Hij best kunnen doen.
4: Ik kan best wel doen. Die jongen hoeft helemaal niet meer naar de school toe.
3: Nee,
4: alleen naar koek op, zeg maar. Ze in de vakantie van koek op, ze weten alles. Ja. Om niks, hoe spelen je in

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Altijd wassen met korting met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
5: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
6: Het is even overal veel. Staffen nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. De politie heeft een 20-jarige inwoner van Westervelde gearresteerd vanwege een steekpartij in Noordwolde. Het incident gebeurde rond 2:30 vannacht. Het slachtoffer, een man van 31 uit de gemeente Oost-Stellingwerf, raakte ernstig gewond. Politiehonden vonden de twee verdachten in een pand aan de Nijverheidsstraat. Behalve de 20-jarige Westervelder werd ook een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats afgevoerd. De huurprijzen in de vrije sector stijgen in heel Nederland, behalve in Drenthe. In onze provincie daalden de prijzen ten opzichte van een jaar geleden. En dat is opmerkelijk, want 3 maanden geleden was Drenthe nog de hardste stijger. Waar dit verschil met de rest van Nederland vandaan komt, is vooralsnog onduidelijk. Museum Spoorlijn Star is verlost van de schuld van bijna €1 miljoen bij de bank, dankzij gemeente Stadskanaal. Bijna leidde deze schuld tot faillissement, maar de gemeente koopt nu de schuld af voor een bedrag van €405.000. Dit laat het college van burgemeester en wethouders weten aan de gemeenteraad. Daarmee is Stadskanaal nu de eigenaar van de 2 stationsgebouwen die de Star heeft. Tijdens de donderdag Meppeldagen kun je tot diep in de nacht de bus van en naar huis pakken. De 5 dagen van het Zomerse Stadfestival zijn 16, 23 en 30 juli en op 6 en 13 augustus. Op die dagen rijden bussen vaker en langer in de avond en in de nacht. De extra diensten zijn allemaal terug te vinden in de bekende reisplanners. En het nieuws uit de regio vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
6: Mag ik jou bedanken?
7: Zeker.
6: Bedankt. Het weer dan nu met Gert Voerman.
8: We starten de dag grijs met laaghangende bewolking. Die lost tijdelijk aan op. Dan komen de flinke zonnige perioden, nog een paar stapelwolken. En mooie temperaturen, 25 tot 26 graden... met een zwakke tot matige wind uit de noordoostelijke richting.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is... soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: toepasselijke muziek maken hier op Radio Drenthe. Katrina the Waves en dat met Walking on Sunshine.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Hij dacht nu overal wel. Aldert is vanavond voor ons met de trekker op pad over de Drentse Dreven. En volgens mij bij een locatie waar het ook een beetje Hemeltiet is.
3: Hemeltiet.
0: Ja.
3: Ja, maar daar heb ik hem even van afgehaald. Je hebt het over de koster van de kerk van Nijveen. Die was aan de straat druk aan, inderdaad aan het hemmen. Die was de boel aan het aanvegen, de koren stiet er nog, en de hark en de bessen, et cetera. En toen reed we er langs. Ik zei, ben je koster van deze kerk? Ja, zeggen. Ik zei, mogen wij dan wel even in de kerk? Ik zei, ah, jawel, jongen, dan moet ik even de sleutel ophalen. Teun, goeiemorgen.
4: Ja, goeiemorgen.
3: Ja. Dat is al het meest historische plekje van Nijveen eigenlijk.
4: Ja, moet je wel opreken, ja. Ik denk, wat is dat voor een man met die trekker? Toen zag ik ineens dat jullie het waren van de trektocht.
3: Wij waren het.
4: Ja. Ja, precies. Mooi, man.
3: Tuurlijk, maar wat heb je hier een prachtig plekje? Want ik denk, dat zal de domineeswoning wel weer zijn, de pastorie.
4: Nee, dat is de kosterswoning, hè?
3: Dat woon hier, hè?
4: Ja, kijk, de koster is hier langer dan de dominee. Dus de koster moet ook een mooie plekje
3: hebben. Je moet een beter plekje hebben dan de dominee.
4: Ja, vind ik wel, ja.
3: Waar wonen de dominee er dan?
4: Aan de overkant.
3: Je ging over?
4: Ja.
3: Dat is ook wel een vrij royaal pandje.
4: Ja, dat was ook een royaal ding, hè?
3: Ja.
4: Maar kijk, er is nog geen dominee meer die me nou in de gaten houdt, hè?
3: Dat is waar, ja. De kerk kan zo'n pandje ook niet meer betalen, denk ik.
4: Weet ik niet. Zijn me in ieder geval verkocht.
3: En dit gebouw dan hiernaast, tegenover de kerk, dat is ook een vrij langgerekt gebouw.
4: Ja, dat is het jeugdgebouw, noemen ze dat.
3: Ja.
4: En dat was vroeger de dorpsschool van Nijveen.
3: En wat is nou dan op dit moment?
4: Het is nou het gebouw van, daar drink ik zondags maar koffie.
3: Ja, het is nogal een onderzoek.
4: En er
3: bent
4: een vergadering en er wordt wel eens verhuurd aan mensen hier op Nijveen die een feestje hebben en zo.
3: Ja.
4: En dat, zo dat.
3: Je hebt intussen wel even de sleutel ophaald van de kerk.
4: Ja, ik heb de sleutel ophaald.
3: Mogen we in binnenkijken?
4: Ja, natuurlijk.
3: Maar dat is een prachtige oude kerk. Ziet ook mooi op een bult hier op zijn verhoging. Dat zie je met heel veel kerken tenslotte.
4: Veilig, en weet je ook terp, dan loopt hij ook niet onder water.
3: Ja, precies, dat moet je niet hebben natuurlijk. Dan kun je naar de voet in de kerk.
4: En daar ook nog twee woningen die verhuurden de diaconie vroeger, aan die kant.
3: Ja.
4: Die kosten, okay. die
3: bent nog van de kerk?
4: Die bent nog van de kerk, ja.
3: Gewoon een rieke kerk deze hier.
4: Ja, zeker. Ja. Ja, die bent nog wel aan de priest, maar die verhuurden ze voor 25 gulden per jaar.
3: Per jaar? Oh, dat schiet niet zoveel. Zo nu hol ik ook wel uren eigenlijk, voor dat geld. Dat was nog niet zo'n raar idee eigenlijk.
4: Geef je maar op.
3: Ik weet niet, ik denk niet dat ik er nou maar in kom. Nee.

0: Dat is nou de crash. Een
1: moderne sluit op een mooie grote houten deuren en zo komen we in die Barbara-kerk in Hedden.
0: Barbara-kerk, ja.
1: Ach, moet je horen. Heden zijn wij aangekomen. Mooi kerkje dit.
0: Mooi kerkje, hè?
1: Ja.
0: Ja, zeker.
1: Wordt nog alles vandaag gebruikt?
0: Oh ja, nou wat minder, omdat nou die kerken samen gaan ben.
1: Oh ja.
0: Maar normaal iedere zondag, hoor.
1: Zullen we naar het koor en lopen? Ja, elke zondag wordt hij naar dienst. Oh, nou moet je nagaan. Eigenlijk naar zo'n mooi authentiek inricht, hè, met die hot banken en zo.
0: Ja, originele banken daar aan de kant nog voor de ouderlingen en de diakens.
1: Ja, dat moet je natuurlijk wel in de pet afdoen.
0: Ja, in de kerk met de pet afdoen.
1: Moet ik even denken. En hier ligt hij dan graven in voor, hè, hier?
0: Ja, hier is nog wel wat begraven. Hieronder staat verder niks op. Er staat alleen een kelk op. Zo'n soort avondmaskelk of zo. En daar is er nog één, daar staat nog een naam op.
1: Ja.
0: Maar die heb ik nog nooit zo goed bekeken eigenlijk.
1: Wat is het meest bijzondere object eigenlijk in deze kerk? Enig idee? Ben dat de glas- en loodraam? Of?
0: Ja, het glas- en loodraam. Die ben pas helemaal vernieuwd trouwens. Hetzelfde glas zit er wel weer in, maar er is nieuw lood in de kom.
1: Okay.
0: Voor mij is dat orgel die altijd het mooiste.
1: Ja.
0: En voor jou misschien ook, want je bent ook organist.
1: Ja, maar hoe oud is dat orgel? Ken je dat?
0: Dat orgel is van Maarschalk Weert.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk wel een bekende orgelbouwer.
1: Dat is niet de mensen.
0: Nee, en die had het orgel daar in Zeeland te staan en in Meppel ergens. En, en toen, en het bindwerk is van Maarschalk Weert.
1: Ja, dat ben er in Drenthe niet veel van. Volgens mij kan niet geweest wezen.
0: In wat katholieke kerken is het nogal,
1: ja,
0: hè?
1: Okay. Ja, ja.
0: De peperbus in Zwolle, denk ik mij ook.
1: Ja.
0: En Rijl die heeft er een nieuw kastje voor gemaakt. En dat orgel is hier gebouwd erin, de meneer de Graaf.
1: Ja.
0: Maar dat is een leuk ding.
1: Ja, mooi man.
0: Ja.
1: Ja, het is hier lekker cool.
0: Lekker toch? Nou, ik moet zeggen, er bleef nog een poosje te zitten.
1: Ja, dat doen we dan weer niet.
0: Nee.
1: Dan bedankt voor deze kleine, korte rondleiding.
0: Geweldig, joh. Ja. Mooi man.
1: Goed. Tot zover in ieder geval die prachtige Ole Barbara-kerk in Nijenveen. Eeuwenold. Ja, die kerk is ook, dat is ook bekend, hè, Woldafwees.
0: Kerk is van 1477.
1: Dat bedoel ik even.
0: Ja.
1: Hier moet je nagaan.
0: Ja.
1: Ja, dat maakt ons nederig, hè? Dat soort getallen.
0: Moet je wel op rekenen.
1: Ja.
0: En dan mogen wij dan een klein poosje oppassen. Hè?
1: Nou, mooi, hè?
0: Ja, toch?
1: Fantastisch.
0: Ja, natuurlijk.
1: Wim, we gaan weer verder. We proberen naar even te komen, maar dat kan wel eens moeilijk worden. Maar het giet ons toch lukken. Uiteindelijk komen wij straks in Darp terecht. Ach, dan kijken we dan wel eens weer.
2: En ging het om op het orgel te spelen? Nou, dat of...
1: Ja, dat mis, maar kan dat eigenlijk? Is het bespeelbaar? Want meeste organisten die wil niet namens
0: de bij de remmers spelen.
1: Ja, kan dat wel, hè?
0: Natuurlijk
1: wel. Oh, nou, dat ja, nou, oh, wacht. Wim, dan misschien moet je eerst weer plaatje draaien, Wim. Dan kom ik straks hier weer bij je. Want we moeten hier met de boven.
2: Nou, lijkt mij een hartstikke goed idee, want dat wil wel met maken met elkaar. Dus,
1: Kijk.
2: Goed zo. Hey, tot straks dan.

0: eenzame jongen deze, Andrew Golden. Dat is samen met zijn Lonely Boy.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, we hadden een klein beetje aankondigen natuurlijk. Want als je dan toch in een kerk bent en er is een urgel en je hebt een die ook nog een beetje urgel kan spelen, dan moet dat natuurlijk nou even gebeuren.
3: Nou, klinkt dit stichtelijk of niet?
0: Enorm.
3: Nou, een mooi orgelie is dit, Deun.
4: Ja, leuk denk ik. Ja, ja zeker. Ja, geweldig mooi. Er zijn hele mooie stemmetjes op, hoor.
3: Klein maar fijn. Er zit een aanhang pedaal en een klavier voor de kennis. Maar
4: er zit zelfs nog een paar tongwerkjes op.
3: Ook nog eens.
4: Ja, zeker.
3: Er worden wat schellen van, hè. Eens even kijken of ik die vinden kan. Dion is de Dulciaan. Ik kijk. Maar wil je een klein stembeurtje hebben, maar dat moest ze heel vaak.
4: Ja, maar dat heeft ook met temperatuurswisseling te
3: maken. Ja, precies, vooral. Ja, ja, ja, ik weet het. Ooit zit zelfs nog een tremulant op.
4: Tremulant zit er nog op, dan ga je hem een beetje laten zweven.
3: Ja, ja, zo moet je laten zweven. Kun je zelf ook spullen, hè?
4: Nou, speel ik maar. En een klein beetje. Ik speel wel eens als iedereen weg is.
3: Oh, dan valt hier nou van alles naar beneden. Wat gebeurt er? Wat is dat? Oh, wacht even. Dat is een knieper. Oh, voor de muziek, denk ik.
4: Ja, denk ik. Zal
3: ja, dat gebeurt nog wel eens. Met de muziek. Nou, hier leer nog, Wim. Maar dan mogen we weer verder. Maar dan schieten wij niet op. Maar dit is wel een klein snoepje, dit. Wacht even.

0: Er is een trekker niet altijd, alleen je hebt iets meer pedalen in dit geval.
1: Ja, en het hobbelt niet zo.
0: Nee, dat klopt. Mooi zo. Hey, bedankt.

0: Hoe neemt wie keuvelt hier?
1: Het sluit een beetje aan bij het onderwerp waar we het over gaan hebben, Daphne.
2: Nou, zeg het wel.
1: Ja, La Isla Bonita. Ik zag namelijk in het dagblad zag ik een stuk staan over een Amsterdamse Facebook-account. Secret Amsterdam. Ik zou bijna Amsterdam zeggen, maar ja. Secret Amsterdam. Met best wel veel volgers, 30.000 ongeveer. En dat gaat een beetje rond daar. Die tippen namelijk de Drentse zwemplekken dat het een ultieme tropische ontsnapping in eigen land is.
2: Oké. Okay, ja.
1: Daar vind ik wel wat van.
2: Ja.
1: Ja. En dan hebben ze met name over het Nije Hemelriek en het Gasteltveld natuurlijk. Een tropisch paradijs vol hagelwit zand. En het meest turquoise water van het land. Ja, ik heb een beetje hete aardappel nu. Sorry, kan ik niet helpen. Dat hoort er nou bij. En niet alleen maar die plassen, maar ook gewoon de bossen. Het boomkroonpad, de hondsrug, alles komt voorbij. En dat op amper 2 uur rijden van Amsterdam.
2: Nou, dat vinden de meeste Amsterdammers heel ver.
1: Nou, en vooral als je inderdaad deze kant op
2: gaat. Naar het hoge noorden?
1: Ja, nou, ja. Inderdaad, het hoge noorden. Ik kan er ook heel slecht
2: op. Ja, ik ook.
1: Als ze dat zeggen, dan krijg ik jeuk.
2: Ja.
1: Nou, ik ben gisteren, avond is in het Wilde Westen geweest. Want ik ben altijd in het Wilde Westen. Mijn dochter heeft er ook gewoond. En zei ik altijd, nou, ik kom in het Wilde Westen op bezoek. En dan is het 2 uur. En het is maar tik en door, je bent er eigenlijk zo, wel. Ja. Dus even gras op die lolly en klaar. Maar voor hun hier elke inkomen is best lastiger, volgens mij.
2: Ja, klopt. Ik weet niet wat het is.
1: Maar zitten wij hier te wachten op de zogeheten havermelk-elite?
2: Nee.
1: Nee, hè?
2: Ik bedoel, ik drink zelf ook havermelk. Hè? Daar heb ik helemaal niks tegen.
1: Ben jij een havermelkmeisje? Wacht even.
2: Ja, ik ben wel een havermelkmeisje.
1: Wat is daar dan anders aan? Maar is dat omdat het vega is?
2: Ja.
1: Oh ja. Maar is het ook lekker? Ik heb nog nooit gehad namelijk. Ja,
2: ja. Nou, ik drink eigenlijk vaker sojamelk dan havermelk. Maar goed, we dwalen af.
1: Oké, nee, we dwalen af. Maar goed,
2: zeg maar, het is daar soms al best wel druk.
1: Ja, dat dus, best.
2: Nou, liever niet.
1: Nee.
2: Toch?
1: Maar als je toch in Amsterdam woont, dan ga je toch niet hier naartoe. Maar dan blijf je toch mooi. Je hebt toch Zandvoort en de hele Rattenplantmeer. Iedereen in het Wilde Westen die heeft toch gewoon een eigen strand. Ze hebben kilometers aan strand hebben ze daar liggen.
2: Nou, dat lijkt mij ook. Lijkt mij helemaal niet zo.
1: Ja. Maar goed. Nou, er zijn ook wel heel veel mensen inderdaad onder bericht die schrijven van geen extra publiciteit aan geven. Amsterdammers luisteren toch niet in Radio Drenthe, dus het scheelt er weer. Maar kom vooral niet naar Drenthe. Wij houden van onze rust. En een ander die zegt, maak het niet bekend, AUB. Het is er al druk zat. Net wat jij ook inderdaad ook zegt. Dus je kunt er soms over de koppen lopen.
2: Ja.
1: En als dan die... ik moet het netjes houden. De mensen uit het Westen ook deze kant op komen. Dan denk ik, dan is het einde zoek, volgens mij. Nee, zullen we dat maar niet doen, hè? Nee. Goed, dan hou het gewoon lekker hierbij. We kunnen wel een ander paradijsje gaan.
2: Vertel.
1: Bij de dashboardlight.
2: Ah...

0: ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Mennega Catering. 4 dagen werken. Iedere zondag vrij. Alle feestdagen vrij.
6: En Radio A en Hunze.
7: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
6: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
8: Annette Schut met het NOS-journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar en ongeveer 10 euro voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
10: Dit is Radio AN Hunze.
11: Radio AN Hunze.
10: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
12: Maal dus.
13: Tja, die administratie. Toevallig tips?
12: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
13: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
12: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
17: Vers aan tafel, vers aan tafel.
18: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
17: Vers
18: aan tafel.
16: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
19: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
20: Vers!
19: Aan tafel!

0: zit voor Whitney Houston Nederlands. I wanna dance with somebody who loves me.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
3: Je staat al meer in de weg.
0: 8:08. En Aldert is weer op een mooie plek aankomen. En die is volgens mij ook nog een beetje verkeer wat in goede baan aan het leiden. Je moet je verkeersregelaartje eens een beetje aandoen, denk ik, Aldert.
4: Ja,
3: eigenlijk wel, Wim. Want we staan hier op een beetje gevaarlijk punt. Op het punt daar waar fietsers langs moeten, van de fietsvierdaagse. Die kwamen we trouwens net achterop van Nijenveen richting Darp. Dus we zijn nu in het prachtige Uerzingen.
4: Langs.
3: Ze kunnen wel langs, ja. Maar, ja, maar vooral, je hebt wel de neiging om de fiets zomaar overal heen te gooien, hè?
4: Nee, dat doe ik niet. Nee. Ze moeten geen last van ons hebben. Nee.
3: Maar we kwamen een paar fietsers, dames in dit geval, achterop. Oh, wat leuk! En, maar, ja. Wie bent jullie?
4: Ik ben Fanny. Ja.
3: Fanny?
4: Ja.
3: Fanny en?
4: Marga. Ik uit Meppel.
3: Ja?
4: En ik uit Pijzen.
3: Oh, dat is hier aan de kaart op.
4: Ja. We hebben elkaar 40 jaar leren kennen. Of 40 dagen.
3: Ja, of je bent de stem nou al kwijt begrepen.
4: Ja.
3: Dus je leert elkaar leren kennen op de fietsvierdaagse. Ja. 40 jaar leren, hoort dat goed?
4: Nee, ja, wel. Ik doe voor de 40ste keer.
5: Ja, maar ik doe hier niet voor de 40ste keer meer, hè?
4: Nee, maar.
5: Ik denk 20.
4: Ja,
5: dat denk ik.
3: Er zit al heel verschil in nog, hè?
5: Ja, nee, maar 20 komt wel eerder.
3: Maar je hebt al een hele poos leren.
5: Ja, klopt.
3: En sindsdien een dikke vriendin?
5: Ja, fietsvriendin.
3: Ja.
4: Dat is mijn zus.
3: Ja, oké. Ja, er zitten nog meer fietsers hier. Helemaal mooi, Simlis. Dit is je fiets?
4: Ja, dit is mijn fiets.
3: Maar er zit zo'n hondenman achterop. Zonder hond. Hoe zit dit?
4: Nou, mijn hondje is nou thuis.
3: Ja.
4: Bij Kennissen.
3: Oh, die wil niet met?
4: Nou, hij wil wel mee, maar hij is te lastig.
3: Oh, toch?
4: Ja, als je een andere hond ziet, dan is het... Ja. Dus.
3: En daar zitten andere mensen nog niet op te wachten, denk ik.
4: Nee,
3: lastige hond, dat hebben we,
4: ja.
3: Toch?
4: Hij is, gek, hij is niet gek op grote hond.
3: Oké. Okay.
4: Maar mensen hebben nou allemaal de hond bij zich.
3: Ja.
4: Nou, dan doet hij niks.
3: Kan je hond hier niet tegen?
4: Nee.
3: Oké, okay. Dus met de hondenmand?
4: Eén jaar, dus ik sta ook in de Meppelenkrant met mijn hondje.
3: Ja.
4: Dat ik dan de fietsvierdaagse zou doen.
3: Ja.
4: Maar ik zeg, doen we maar niet.
3: Nee.
4: En het is ook veel te warm. Normaal heb ik een parapluutje erop.
3: Ja, ook nog eens.
4: Ja. Ja, want ik ben veel op de foto gekomen met mijn andere hondje.
3: Ja. Ik ben natuurlijk wel bezienswaardigheid op deze manier.
4: Ja.
3: Dat wordt eerlijk weer. Jullie willen allebei zo graag zo'n mooie sleutelhanger. Ik zeg, nou, dat kan, maar die moet je dan wel in verdienen.
4: Oh, nou ja.
5: Oké, nou dan doen we dat toch?
4: Ja, is goed.
5: Ja, dat doen we.
3: Ja, vooral. Nou, loop maar in met.
5: Ja, is goed.
3: We hebben hier ook jonge fietsers. Snelle fietsers bent er ook bij.
5: Ja.
3: Kijk, hier zit de schuurbak op elkaar.
4: Ja.
3: En deze schuurbak die heeft maar 10 brikken.
4: Oh.
3: En de bedoeling is dat met die 10 brikken in ieder geval in elk vakje 1 brik krijgt.
4: Oh ja. Ja.
6: Dat is wel heel moeilijk.
3: Dat is het is te doen.
4: Ja. Oh. Ja, we hebben gisteren al aan sjoen geweest.
3: Ook al?
4: Zeven?
6: Ik ook.
4: Ja.
5: Ja, ik heb ook gesjoeld.
3: Ja. Dus je bent al sjoelen, zeg
5: maar. Ja, nou, ik kan het wel redelijk, moet ik zeggen.
3: Nou, wie wil eerst?
5: Oh, ik wil wel eerst.
3: Nou, ga maar eerst.
5: Nou, zullen we het
3: dus proberen? 10 brikken en in elk vakje 1 brik. Dan heb je 20 punten.
5: Oh.
3: Ja, hij heeft iets troeven. Die mag even. Ja, hij was troeven.
4: Je hebt hem niet.
3: Nee. Oh. Maar goed, dat is Friedrich Gelijk. Dus kijk, en mijn gang hebt. Gang is al.
5: Och jee.
3: Nou, je kijk, dreien is al niks. Veren is al niks. Ja, die dreien, die kan erin.
4: Ah, dat is haast.
3: Ja,
4: ik
3: weet niet. Nou. Iets zegt mij dat dit... Oeh, hier, ze ligt er nou allemaal wel mooi voor.
5: Ja, maar... Oh, dat is toch hartstikke... En mag je maar 1 keer?
3: Ja, maar hè, je mag maar 1 keer.
7: Ja, je mag maar
3: 1
7: keer.
3: Ach, nou. Nou, misschien dat het lukt. Kom erin bij. Dan pakken wij ze erin bij. Emily, die neemt weer terug naar Schottie zo, kijk. Hier rijden ook allebei 10 brikken. Kijk eens hier. Hij is wat stroef inderdaad. Nou, ben je die gang? Kijk. Ja, die, zo maar dat. 2 en 3. Ja, en de veerman nog één in en de 2 nog één. Oeh, oogsten. Ze worden een beetje zenuwachtig. Doe maar even. Niet te veel afleiden eigenlijk. Toch? Ja. Ja, nog één en nou. Dames, volgens mij giet het niks worden. Het is,
4: 6.
3: Het is weer niks worden. 6. Dat is niet genoeg.
4: Nee. Hoeveel moet je hebben dan?
3: 20.
5: 20. Ieder blikje 1.
3: Ja. En nou dan?
5: Ja, nou krijgen we...
3: Ah, wees toch die mooi rustig in de bos. Nou, wacht even. Loop maar in met. Ja. Maar liefje, kun je vooral toch niet zonder sleutelhanger voortsturen? Dat kan nog niet. Dat kan er niet waar wezen. Nee, kijk eens. Nou, hier. Dan heb ik hier één voor hier. En één voor hier.
4: Ja, hoor.
3: En ook, ja, ja, natuurlijk. Je zus krijgt ook een met. Ja, die heeft weliswaar niet schuld, maar wij gelooft het wel. Maar dat zal.
5: Dat
3: zal.
5: Oh, daar komt ook nog op de dag.
3: Ja, ja, ja. Nou, hartstikke mooi. Nou, hartstikke mooi. En aan de keer de hond met hem, hè? Ja, dat is maar goed.
5: Hartstikke bedankt.
3: Je moet een kleine fietspad hier op de hoor. En we gaan de schaampad hiernaast, Mark. Het lijkt mij dat het wel te doen is. Met de trekker sowieso. En ik hoop met jij met de auto ook. En dan zien we wel. We gaan nog richting Darp. Dat ligt ergens die kant op nog.
4: Ja, nou, hier kunnen we tussendoor met de trekker volgens mij. Ja. Jawel.
3: Nou, dan gaan we dat weer gewoon in proberen. Ja. Niet. Ja, de trekker kan gauw, hè?
4: Ja.
3: Ja. Ja. Nou, dames, veel plezier nog vandaag.
4: Hartstikke bedankt.
3: Jo, hè?
4: Ja.
3: Beste.
4: Ja, beste.
3: Wim, we komen hier als niet voor, maar toch gewoon proberen.
0: En die knuffel die je moet te pakken, hè?
3: Ja, dat was maar zeggen.
0: Goed zo. Tot straks.

Narcisse, oftewel de Daffodils, bezongen door Raccoon, samen met Faelia hier op Radio Drenthe. En als de mensen thuis ook nog de televisie bij aan hebben, dan zien ze dat Aalto op dit moment over prachtige mooie locatie rijdt hier door het Drentse land. En als je zegt van, nou, ik heb ook nog wel een tip waar hij naartoe kan, geef dan door op 0592 33 1188. Dit is Kuna Koops.

0: op de tweede editie van het Songfestival Drenthe Gunnar Goofs en Zolang als Ken.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: De eindbestemming van vandaag is Rune. Alleen ik weet niet of hij dan wel gaat rennen op deze manier, Aldert.
3: Nou, ik denk niet, maar goed, dat zei dan maar zo. Want er is frustratie hier in Darp. Want daar ben ik net aankomen. En in Darp hebben ze een stempelplek voor de fietsvierdaagse. Mevrouw, wat is er aan de hand?
4: Nou, ik vind het niet leuk dat ik die tweede stempel hier niet mag hebben.
3: Waarom niet?
4: Dat mag niet.
3: Ja, maar waar heet het nou over? Want
4: nou, vanmorgen...
3: Nee, wacht even. Je hebt hier de stempels van gisteren?
4: Van gisteren allemaal.
3: Oké. Okay.
4: Maar nou... moest ik vanmorgen naar de EHBO.
3: Ja.
4: En heb ik vergeten te stempelen. Ik denk, nou, ik haal wel een stempel bij de eerste stempelpost hier.
3: Oh, je woont hier die stempel van de stadplek al?
4: Ja. En dat is precies zo heen als
3: dit. Net zo als deze?
4: Alleen een zwarte. Nou, kun je nou een moeilijk doen of niet?
3: Verdarre. Een beetje een Piet Klein gevalletje is
4: eigenlijk. Ja, vind ik wel.
3: wat moeten we hier nou met, Wichter? Gooi
4: het maar in de groep.
3: Ja, ik gooi het bij deze in de groep. Ja, ik kan niet zoveel, ik zit niet in de organisatie.
5: Nee, we wachten gewoon af. Vanavond haal je gewoon die stempel.
6: Ah, joh. Ja. Maar dan ben je zo laat, dan ben ze niet meer aan stempelen, hè? Maar dan ben ze weg.
4: Ja,
6: nou, maar we zijn de hele dag onderweg.
3: Ja.
6: 40 kilometer, een klein tipje, maar de hele dag onderweg.
3: Zullen die nou geen medaille krijgen, denk je, nou afloop?
4: Nee.
3: Hoe moet dat nou? En hoeveelste medaille is dit? En hoeveelste fietsvierdaagse is dit?
4: Nou, de eerste.
3: De eerste?
4: Ja.
3: Ze lag hard op.
4: Ja?
3: Heet jullie bij elkaar, jullie veer?
4: Ja.
3: Ja, de vriendin in de groep, wat is dit?
4: We wachten op de vijfde.
3: Oh,
7: ik fiets met mijn zus.
3: Oké, dat is je zus.
4: Ja.
3: En met wie fiets je daar?
8: Met mij.
6: Ja, en dat is zus en dat is vriendin en dat is kennis.
3: Ja, precies. Ja. Nee, maar even serieus. Hoeveelste keer fietsvierdaagse is dit voor jullie?
4: Nou, voor mij de 10e of de 12e of zo.
3: Ja, je hebt niet echt bij je al, mag ik.
4: Nee, die medailles hoef ik niet. Nee.
3: Maar hoe serieus ben jullie met die stempels?
4: Heel goed.
3: Ja, dat is toch...
4: Nee, maar dat kwam vanmorgen door de EHBO.
3: Ja.
4: En dat vond ik jammer, hè? Dat is ook zo.
3: Maar wat is er gebeurd? Ben je valt? Want ik zie nog wat bloed hier. Klopt dat?
4: Nee. Oh. De oorschelp zat een plekje op en ik heb vanmorgen mijn haar mooi gekamd.
3: Ja?
4: Ja, toen heb ik het kostje eraf gekamd. En ik heb bloedverdunners. Nou ja, dat weet wel.
3: Ja, dat gooi je.
4: Ja, maar ik ging er niet aan.
3: Nee. Ja, en zo mis je een stempel. Ja.
4: Ja.
9: Maar we zijn jullie gisteren ook nog. Want we zwaaien, die waren in Veening. Met de trekker, dat fietsen we toen.
3: Ja. Heb ik niet terug zwaaid?
9: Ja, zeker.
3: Ik doe nu vandaag niks aan zwaaien, wil ik maar zeggen. Ja.
7: Zeker. En wie willen we trekken dan ook?
3: Ja, hier is die een toekie hier daar. Ja, ik kom niet over allemaal hier zo heen.
9: Nee, want ik had jullie te laten zien dus. Dus zeiden ze, oh, dat heet de trekker van Drenthe.
3: Vanavond jongens, vanavond komt er een compilatie van de trekkertocht van deze hele week. Ja. Is vanavond op internet te zien. Niet op televisie, op internet. Oh. Ja, dus ja, rtvdrenthe.nl, daar kun je zo hem opzoeken.
9: Ja.
3: Ik weet niet precies hoe laat, maar hou maar even in de gaten.
9: Komt er één keer? Of,
3: Nee, dat blijft al wel staan, denk ik, voorlopig. Oh, ja. Ja, denk je ook niet?
9: Maar we zijn toch wel echte Drenthe-kiekers, hè?
3: Dat wil ik maar zeggen. Goed. Jongens, ik zal je niet langer ophouden. Nee, ons, we moeten verder. Ja, kinderen binnen de andere weg er ook weer. Wij moeten deur, Wim, want anders komen we nooit in de derde runnen. Wim, wij gaan deur, dat is die kant op. En ik kom niet meer aan de beurt.
10: Nee. Kijk eens.
11: Wij mogen Frans
10: zijn. Dit is wij ook Frans.
11: Ja, viens de France, à côté de Grenoble, dans les Alpes.
3: Dit is niet de Tour de France, dit is gewoon de Tour de Drenthe, dit.
11: Ja.
3: Rune is niet gegarandeerd op de haal nog vandaag, sorry. Ja, jammer.

0: feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok. Dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Had koeworden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Het is op een paar seconden na 11:30. Daphne met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. De politie heeft een 20-jarige inwoner van Westervelde gearresteerd vanwege een steekpartij in Noordwolde. Het incident gebeurde rond 2:30 vannacht. En het slachtoffer, een man van 31 uit de gemeente Oost-Stellingwerf, raakte ernstig gewond. Politiehonden vonden de twee verdachten in een pand aan de Nijverheidsstraat. Want behalve de 20-jarige Westervelde werd ook een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats afgevoerd. De huurprijzen in de vrije sector stijgen in heel Nederland, behalve in Drenthe. In onze provincie daalden de prijzen ten opzichte van een jaar geleden. En dat is opmerkelijk, want 3 maanden geleden was Drenthe nog de hardste stijger. Waar dit verschil met de rest van Nederland vandaan komt, is vooralsnog onduidelijk. Museumspoorlijn Star is verlost van de schuld van bijna 1 miljoen euro... bij de bank dankzij gemeente Stadskanaal. Bijna leidde deze schuld tot faillissement, maar de gemeente koopt nu de schuld af voor een bedrag van 405.000 euro. Dit laat het college van burgemeester en wethouders weten aan de gemeenteraad. Daarmee is Stadskanaal nu de eigenaar van de 2 stationsgebouwen van de Star. En tijdens de donderdag Meppeldagen kun je tot diep in de nacht de bus van en naar huis pakken. De 5 dagen van het Zomerse Stadfestival zijn 16, 23 en 30 juli en op 6 en 13 augustus. Op die dagen rijden bussen vaker en langer in de avond en in de nacht. De extra diensten zijn allemaal terug te vinden in de bekende reisplanners. En meer nieuws uit de regio vind je op de website rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Dankjewel, Daphne. Gert Voelman dan met het weer.
7: We starten de dag grijs met laaghangende bewolking. Die lost tijdelijk aan op. Dan komen de flinke zonnige perioden, nog een paar stapelwolken. En mooie temperaturen, 25 tot 26 graden... met een zwakke tot matige wind uit de noordoostelijke richting.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland... nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
13: Als je Vodafone mobiel...
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...
13: krijg je tot wel 20 euro korting.
14: Elke maand weer.

0: feestje om deze band live te zien. Sommieux was dat en Morning.
1: De Koffie en Keuvel Servicedienst.
2: Vandaag met
0: Alwin van het Dierentehuis in Belen. Ik zeg ook Morning, Alwin.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is natuurlijk vakantieperiode, dus bij jullie ziet het er allemaal iets anders uit dan gebruikelijk. Best wel iets druk, denk ik.
3: Nou, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja, ja. Hè?
3: Ja, een beetje gek huis. Ja, het is natuurlijk begin van de vakantie, dus het pension loopt helemaal vol. Nou, daarna is natuurlijk de kat in de zomer, is booming, dus dan zit er echt helemaal vol. Dus ja, en dan ook nog eens af en toe 30 graden. Dus ja,
0: ja, is dat een beetje te doen daar? Ook, want ik was natuurlijk ook op vakantie en ik zat ook in warme oorden, maar het was hier net zo warm. Volgens mij met 38 graden is volgens mij de honden en de katten die liggen ook maar een beetje verpampers, of niet?
3: Ja, je kunt niks en je moet ook gewoon niks willen. Dus nee. Het is gewoon de dag door zien te komen, zeg maar.
0: En dan heeft de brandslang er even over, of?
3: Nou, nee, bij personeel wel, maar bij de honden...
0: nee, dat bedoel ik eigenlijk ook, hoor. Mooi zo. Hey, we gaan over tot de orde van de dag en dat met de hond en de kaart van de week. We beginnen met Brownie. Hij is wel een schatje.
3: Ja, het is een leuk hondje, maar wel een heel verlegen en angstig hondje.
0: Oh.
3: Hij is samen met een ander hondje en 10 katten.

0: was gekomen nadat hun baasje was overleden. Dus ja, we weten niet zo heel veel qua achtergrond verder van hem. In ieder geval dat hij wel met andere hondjes goed overweg kan en katten gewend is.
1: Ja.
0: Maar het is een hond die waarschijnlijk altijd in huis heeft gezeten. Of het is een hondje die uit het buitenland een kruisje komt, zou ook kunnen. Maar het is een hond die weinig meegemaakt heeft en alles eng vindt.
1: Okay.
0: Dus je moet echt heel voorzichtig met hem te werk gaan. Anders dan schrikt hij overal van. Dus het is zeker geen hondje voor in een druk huishouden of iets dergelijks.
1: Nee, ik kan me voorstellen dat je een druk huishouden met bijvoorbeeld jonge kinderen of zo hebben, dat niet echt een goede match zal zijn.
0: Nee, dat is helemaal geen match met haar. Nee, dat is veel te druk. Nee, het mooiste zou zijn een wat rustigere plek. En het liefst ook waar een sociaal hondje al aanwezig is. Wat hij als goed voorbeeld heeft. Want dan krijg je dat ze daar een beetje achteraan gaan lopen. En dat het een beetje het goede voorbeeld geeft. Waarvoor je vaak ziet dat een hond als deze ook wat meer openkomt en wat meer durft.
1: Ik vind het wel grappig, want dat zeg je wel vaker inderdaad. Maar dan denk je daarbij na. En dat is toch mooi dat zo werkt?
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Ja, zeker met die angstige honden, dan zie je echt gewoon dat ze opleven. Mits het maar een goede match is. Het moet echt wel een leuk sociaal hondje zijn. Hè? Je moet geen hond hebben die de baas wil spelen en dat ook duidelijk laat merken. Want dan wordt een hond als deze alleen maar banger.
1: Ja, dat snap ik dan inderdaad. Ja. Nou, jaar of drie dus. En dan is er ook volgens mij nog wel ruim tijd om alles nog een beetje goed aan te leren, denk ik. Hè?
0: Zeker, ja, dat moet geen enkel probleem zijn. Het is eentje, hij heeft even wat meer tijd nodig om te wennen. En hij moet even wat meer aandacht in het begin hebben.
1: Ja.
0: Maar als je de routine kent, denk ik dat het zo voor elkaar is. En dat je gewoon nog een leuk hondje eraan hebt.
1: Ja. Okay, en dat geldt natuurlijk ook een beetje voor als je buiten aan de lijn loopt. Dan zal het een klein beetje een gewend periode geven.
0: Ja, ook dat. Hè. Vaak zie je dat honden dan het vaste rondje op een gegeven moment kennen en dan opener worden. Hè. Maar ga dan niet een keer afslaan in een ander straatje in. Want dan is het weer paniek, want dat straatje kennen ze niet.
1: Oh ja, tuurlijk. Ja, echt over, goed bij nadenken in dit geval. Wat voor ons misschien logisch is, is inderdaad voor Brownie dan allemaal nieuw en spannend en eng.
0: Ja, precies. Ja. Ja, vaak dan met dit soort honden adviseren we ook om de eerste tijd gewoon lekker alleen in de tuin uit te laten.
1: Ja.
0: Dat ze alleen als ze dus even de eigen omgeving en de tuin en het huis en alles goed kennen en weten hoe dat allemaal werkt. En dan maar weer een stap verder gaan.
1: Ik snap het heel goed. Dan gaan we naar Elian, een forse rode kater. Jullie schrijven van ruim 6 kilo. Dat is redelijk.
0: Dat is een flinke kater, hè?
1: Ja, dacht ik.
0: Ja. Nou, en als je dan Brownie een beetje in het achterhoofd houdt, dan is Elian het compleet tegenovergestelde.
1: Ja, hè?
0: Ja, Elian is nergens van onder de indruk en heeft zoiets van de hele wereld is van mij. Ja, het moment dat hij hier ook naar de plaatsbare afdeling ging, toen liep hij ook de afdeling op van, nou prima, hier ben ik en dit is nu mijn afdeling. Dus ja, die is niet zo verlegen of voorzichtig in het begin. Nee, dat heeft hij helemaal geen last van. Dus andere kant, hij heeft dus ook echt wel karakter. Dus ja, ga niet per ongeluk hem op zijn staart staan of op zijn poot staan, maar dan... Is hij ook zeker niet bang om terug te deinzen. Nee, dan komt hij echt vol op je af van... ja, jij dat bij mij doet, dan doe ik het ook bij jou.
1: Oké, dan kun je de verbandtrommel even pakken, zeg maar.
0: Precies, ja. Dus er zit echt wel een kop op.
1: Ja.
0: Maar ja, het is ook wel één. Ja, je moet ervan houden. Als hij naar buiten gaat en een beetje energie weer kwijt kan... zie je ook vaak dat zo'n kat qua karakter ook weer makkelijker wordt. Maar hij vindt het ook heerlijk om aandacht te krijgen. Hij loopt altijd om je heen hier voor aandacht en geaaid te worden. Dat is geen enkel probleem.
1: Ja.
0: Andere katten loopt hij bij ons los mee. Dat is ook geen probleem. Zo langzaam maar wel een beetje accepteren dat het zijn afdeling is.
1: Is het inmiddels ook een je weet wel? Of?
0: Hij is inmiddels je weet wel, ja.
1: Oh, okay. Nou.
0: Ja. Dat is inmiddels al gedaan.
1: Ook hartstikke goed.
0: Dus ja, leuke kat, maar wel een echt met karakter. En zeker ook een plek moet hebben waar hij wekker weer naar buiten kan. Want alleen in huis denk ik dat hij nog gefrustreerder gaat worden.
1: Ja, maar ik denk wel dat je dan gewoon een mooi dier in hebt. En een kat mag ook een beetje karakter hebben. Dus een hond ook. Kom op. Ja.
0: Nou, dat is ook zo. Kijk, je ziet soms ook wel eens dat het karakter juist hier wat versterkt. Omdat ze toch op een afdeling zitten en niet in een gewone normale situatie.
1: Ja.
0: En dan mag je lekker weer naar buiten en lekker zijn ding doen. Dan zie je dat ze qua karakter vaak ook weer makkelijker worden.
1: Ja. Elian en Brownie zijn dus op zoek naar plekken en natuurlijk ook wel meer. En die vinden we allemaal bij jullie op de website, denk ik.
0: Ja, klopt. Behalve de kittens. Momenteel zitten er geloof ik iets van 30 of 40 kittens op de plaatsbare afdeling. Ja, die hebben we niet allemaal op de site staan. Dat gaat nog niet lukken. Maar verder, de volwassen katten en de honden staan merendeel allemaal op de site. Die plekje zoeken.
1: Hartstikke goed. En willen wij even telefonisch contact opnemen met jullie? Hoe doen we dat?
0: En dat kan via 0593 52 32 32. En natuurlijk via onze website dierenasielbijlen.nl kan er altijd gereageerd worden.
1: Hartstikke goed, mooi. Alweer bedankt voor deze week en tot de volgende keer.
0: Nou, helemaal goed.
1: Joei.

0: Radio Drenthe en even aan mijn moeder vragen.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Het is 12 minuten voor 12. Aldert, waar ben je inmiddels terechtgekomen?
3: Ik heb hem niks zien.
0: Oh. Ik hoor hem niks hier aan deze kant.
3: Dat vind je ook niet. Jammer dat er maar één van is.
0: Nee, signaal is volgens mij even niet op. Hè. Op dit moment we gaan het dan weer nog even weer proberen. Eerst even luisteren naar Cunningham en Norma Jean. Wants to be a movie star.

0: Cunningham was dat en Norma Jean wants to be a movie star.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Nou, als het goed is, zitten alle stekkers erin en de kabeltjes die linken weer op de goede plek. En dan hebben we nu weer contact met Aldert. Aldert is mooi.
3: Ja. Aan zat een kromme bite in de computer of zo, zeg maar. Geen idee. Maakt ook niet zoveel uit. We binden weer. Wim, we hebben de verbinding in ieder geval tussen Aten en Havel op dit moment. Daar binnen wij aanbeland. Op het Piet Soerplein. En dat is altijd reuring hier natuurlijk. Hè, op dat grote plein. Ah, grote plein. En dan ben ik altijd mensen verantwoordelijk voor lawaai. Dan denk je in rustig te gaan zitten. Maar nee, wat hoor je dan weer? Bladblazen, dat soort neuk. En wie dat had? Dat volk wat hier op de muur zit.
0: Ja, helemaal. Ja, klopt.
3: Wie ben je?
0: Laurens.
3: Maar je zit nou even lekker uit te rusten.
0: Je zit nou even lekker uit te rusten. Ja, dat is belangrijk.
3: Heb je nog niet de klus dan vanmorgen hier?
0: Ja, wel redelijk, ja.
3: Wat is jullie taak? Wacht even, je collega, wie ben je?
4: Ik ben Karen.
3: Karen, jullie waren de hele dag samen?
4: Ja, bijna wel.
0: Ja, bijna wel, ja.
3: Giet dat baby?
4: Ja, vaak zit hij op de maaien, maar...
3: Maar nou hem niet?
0: Nee, nou hem niet. Vandaag hem niet, nee.
3: Wat is vandaag je taak?
0: Schoffelen.
3: Ja. Doe maar. Ja, dat moet ook gebeuren, hè?
0: Ja, dat moet ook gebeuren.
3: En die mooie plantsoen hierachter, maar wat ben je net is blieben, hè?
4: Ja, dat wel.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, is dat je hobby, schoffel nog?
4: Nou, nee, niet echt.
3: Niet per se.
4: Nee, je moet wat.
3: Ja.
4: Ja, je niks anders, geen...
3: Niet zeurden, maar beurden, zeg maar.
4: Ja.
3: Dat idee.
4: Ja.
3: Ging je dat ook net zo?
0: Ja, ging me net zo, ja.
3: Ja. Ja, maar jullie vroegen af, wat kon je doen? We worden naar de cafetaria. Ik zei, is je in de cafetaria? Ja, daar zeg je. Ja. Jullie hebben toch meer ervaring met begrepen?
0: We hebben wel ervaring met, ja.
4: Ja,
0: hè?
4: Vrijdag.
3: Oh, toch?
4: Ja, vrijdagsmiddag gaan we altijd daar even snack halen. En dan gaan we in de keet zitten bij de rugbyveld.
3: Ja.
4: En dan gaan we daar pauze houden.
3: Oké. Okay. Ja, en dat doe je alle vrijdagen?
4: Bijna alle vrijdagen, hebben we de band wel, ja. Ja.
3: En die andere dagen, nou, wat deed je dan?
0: Gewoon broers.
3: Toch?
0: Ja. Nee, dus het is niet elke dag geweest, hè?
3: Ik zal je niet langer van je pauze afhalen, jongen. Want ik heb toch eens nog twee mannen zien zitten, Mark. Daar wil ik graag ook nog even naartoe. Want die zaten net ook al even een klein gebak te eten. Ach, god man. Ik begon gewoon van te sieven van al dat volk. Zo lekker is dat. Dus ik loop nog even deze beide mannen. Kijk, die hebt ook een plekje in de schaduw op, zegt. De hele week rupt me wel dat de zon eraan kwam. Maar die kwam maar niet. Wat ze, ja, in de schaduw, meneer. Ja.
5: Het wordt lekker warm vandaag.
3: Ja.
5: Toch?
3: Wie ben je, jullie?
5: Ik, Lambert van Beek.
6: En ik ben Sander.
3: Ja, en jullie bent collega's en jullie komt...
5: Wie bent partners.
3: De partners van elkaar.
6: Ja.
3: Ja, en jullie komt, heb ik net alleen van je gehoord, uit Lochem.
6: Helemaal.
3: Ik denk, oh, die zat ook met de fiets vandaag doen, maar dat is helemaal niet waar, hè?
5: Nee. Daar
6: worden we moe van.
5: Ik kom hier herinneringen ophalen.
3: Vertel.
5: Ik ben hier 62 jaar geleden naar Johannes Postke zijn geweest.
3: O, ja.
5: En dan word
3: 62 jaar geleden?
5: Ja, zo old ben ik al, joh.
3: Wij toen 18?
5: 20.
3: Toen waren 20?
5: Ja.
3: Oké.
5: Okay. Kun je nog op.
3: Ja, ja. We gaan even drinken. Verder doen we, zeggen we hem niks.
5: In 64.
3: Ja. Lichting 64-3?
5: 64-2.
3: Of 64-2.
5: 2, kun je, ja. Nou, ja.
3: En heb je dan je hele dienst die deurbracht?
5: Nee, ik ben begonnen in Ossendrecht. Ja. En toen een half jaar in Breda. En toen hier 21 maanden moest ik.
3: Ja.
5: Jojo.
3: Ja.
5: Dat is heel lang.
3: En dan wil je hier een halve herinnering ophalen. Ben je al bij de kazerne Westen?
5: Ja, weet je, naar de Westen kom je van terug.
3: En hoe zat er nou uit ten opzichte van toen?
5: Ja, het is allemaal, ja... Niet meer herkenbaar.
3: Nee.
5: Nee, je mocht er maar niet. We wonnen het terrein eigenlijk op, maar dat mocht niet.
3: Nee, als je geen militair bent. Je bent geen militair meer, nee, dan kon je er niet op.
5: We konden geen bezoekerspasje krijgen. Nee, helaas.
3: Nee.
6: Gemiste kans.
5: Ja.
3: Ja, maar dat had je van de Veel ook wel weten kunnen denken, of niet?
5: Misschien wel, ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Wat maar niet.
3: Nee, dan ben je ook militair, best?
6: Nee. Niet. Afgekeurd.
3: Afgekeurd?
6: Ja.
3: Ja.
6: Ja, helaas.
3: Ja, helaas? Vind je het jammer?
6: Nee. Oh,
3: ja. Sommigen waren blind als ze afgekeurd worden.
6: Ja, nee, ik ook wel. Ja, eerlijk toch? Gezegd.
3: Ja.
6: Ik hoefde niet. Dus, nee. Nou ja.
3: Maar ik kwam dan speciaal van Lochem op een fiets hier naar Halve.
5: Nee, we winden hier op een camping in Nuffelte.
3: Oh. Dus.
5: Maar wel dit weekend, hè. We hebben dus een camper, gewoon elk weekend op pad met dat ding.
3: Oh ja?
5: Oh, joh, tuurlijk. Ja. Je hebt toch niet van niks.
3: En ook elk weekend naar Drenthe?
5: Nee, het hele land deur.
3: Het hele land deur.
5: Ja.
6: Anderhalf uur rijden ongeveer van huis. En dan ben je even weg, even eruit. En, dan...
3: en als het maar een camping is, maakt niet uit welke.
5: Nee, dan is het mooi genoeg.
6: Meestal de kleintjes, de boerencampings.
3: Oh, ja.
6: Die vinden wij het leukst.
3: Ja. En dan fiets met...
5: Ja, uiteraard, ja.
3: Rust en ruimte, daar rolt jullie van.
5: Ja, fietsen lukt nog, verder loopt niet meer zo denderend, maar... Ja. Ach, joh.
3: Nou, Wim, ruimte is hier wel. Die rust, die zoek ik misschien ook van het weekend. Wie zal zeggen, lukt nou nog even niet. Maar die cafetaria is wel verdacht dichtbij. Dus ja, doe maar.
0: Zeg maar niks meer. Dankjewel, Aldert. Mooi zo.
3: Yo.
0: Goed zo, tot zover deze koffie en keuvel. Nog veel plezier met de rest van de programma's. Hoi.

0: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw...
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
6: Dit is Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
6: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
8: En ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
10: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
14: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com.
12: en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
17: Radio Drenthe.
18: Anouk in de middag.

0: maar met dit soort muziek zou je bijna zeggen dat de zomer echt helemaal terug is gekeerd, hoor. Het is Zoutmachine en Maldon.
1: Anouk in de middag.
0: Dan zou je bijna denken, als je het zo uitspreekt, die komen uit Groningen, Zoutmachine. Maar dat is niet zo. Het zijn drie meisjes uit Frankrijk. En in 1990 hadden ze een zomerhitje met dit nummer dus. Heerlijk, die Franse tonen zo op deze vrijdagmiddag. En ja, dat geeft mij direct in dat ik denk van, nou weet je wat, Daphne, laten we dan ook maar gewoon direct doen. Dat we zeggen tegen de mensen, nou, als je een lekker zomers plaatje hebt wat je wil horen, dan geef hem gewoon even door. Want ik zit er nu helemaal in.
2: Ja, ik ben het er helemaal mee eens.
0: Maar dan wel echt zomerse muziek. Hè? Dus niet ineens komen met, weet ik veel,
2: iets langzaams, ja, iets verdrietigs.
0: Een beetje echt, zoals we net hebben laten horen.
2: Ja.
0: Hè? Nou ja, goed. Heb je zoiets, dan geef het even door. 0592 3311 88. Een nieuwe Anouk in de middag voor deze 10e van juli alweer. Met dus de zon en natuurlijk ook met de trekkertocht. We trekken weer door de provincie heen. De laatste dag van deze week. We eindigen in Ruinen. Zijn vanochtend begonnen in het altijd mooie Nijenveen. We gaan dus via Darp, Havelte, Uffelte, Ansen naar Ruinen. En ben je daar in de buurt? Of heb je een leuke tip voor Albert die op zijn trekker zit? Bel hem dan ook vooral even door. 0592 33 11 88. Zomaar eens even kijken waar Albert uithangt op deze mooie vrijdagmiddag. En er valt ook altijd wel wat te verdienen bij. Mooi, kun je zo'n mooie sleutel hangen. Krijgen of zo. Ja. Dat is moeite waard.

Ja, deze komt wel echt uit Groningen, hoor. Erwin de Vries en Upsuik, daarvoor ook nog The Weeknd en Save Your Tears. Het is vrijdagmiddag en de zon begint echt flink te schijnen. We begonnen al met zo'n fijne zomerse plaat en toen zei ik van, nou ja, weet je wat, kom maar door als je een leuke suggestie hebt. Dus fijn dat dat ook gebeurt via 0592-33-11-88. Astrid uit Meppel, die stuurt namelijk een berichtje via de WhatsApp. Succes met het programma, goed weekend voor later. Wat vinden jullie van Ryan Paris? Ik doe het direct even op zijn Frans, hè. Ryan Paris? Ryan Paris, het is maar net waar je vandaan komt. Het liedje is in ieder geval

0: Radio Drenthe met Harpo, Movistar en daarvoor is Dolce Vita lekker.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht. De Trekkertocht.
0: De hele week zijn we al bezig met de Trekkertocht. En dat gaan we na deze week gaan we dat nog 2 weken doen. We kriskrassen door onze provincie heen en hopen zoveel mogelijk plekjes aan te doen. En de afgelopen week was de Trekkertocht, en is nog steeds trouwens de Trekkertocht in handen van Aldert. Die geeft na vandaag het stokje over aan onze collega Robert Oosting. Die dan met de trekker door de provincie cross. En Aldert heeft deze week natuurlijk al heel veel meegemaakt. Afgelopen maandag begonnen we namelijk in Sleen. Toen gingen we naar Dalen toe. Van Dalen gingen we volgens naar Nieuwlanden. Van Nieuwlanden naar Zuidwolde. Van Zuidwolde naar Nijenveen. En vanochtend begonnen we in Nijenveen. En trekken we nu langzaam richting Ruinen. Dat doen we via Darp, Havelte, Uffelte, Ansen. En dus uiteindelijk Ruinen. We gaan dus een beetje weer een stukje naar boven toe. Nou, heb je nou zoiets van die Trekkertocht? Ja, ik vind dat eigenlijk wel donders mooi. Kan ik dat niet gewoon nog een keertje kijken of zo? Nou, goed nieuws voor je. Dat kan aan het eind van de dag. Vandaag dus. Dan verschijnt op onze website rtvdrenthe.nl. En je vindt het dan ook in de app natuurlijk. En op ons YouTube-kanaal. Daar vind je ons ook onder de naam RTV Drenthe natuurlijk. Er verschijnt dan een mooie compilatie met de allerleukste dingen. En dat zijn er nogal wat die Aldert heeft meegemaakt de afgelopen week. Nou, die stellen we dus nu samen. Er komen nog wat dingetjes van vandaag bij je in. En dan kun je dus vandaag aan het einde van de dag kun je dat vinden op rtvdrenthe.nl en in onze app en op ons YouTube-kanaal. Dus dan kun je dat lekker terug gaan kijken, de Trekkertocht. Nou, dat kun je dan het hele weekend doen. En op maandag zet je natuurlijk gewoon TV Drenthe weer aan. En dan kun je vanaf 9:45 weer kijken naar de Trekkertocht, wanneer dus Robert op pad gaat. Maar voor het zover is Aldert dus nog op pad. En hij is dus onderweg naar Ruinen toe. En zometeen schakelen we weer met hem om te kijken waar hij op dit moment is. En wat voor mooie mensen hij allemaal weer tegenkomt.
3: Simba! Nossa!

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Schat, schatje, ben je er nog?
2: Oh, waarom maak je me wakker?
1: Ik hoor geen schaapjes.
2: Ik sliep net zo lekker op mijn bed van Dekker.
1: Oh, gelukkig. Slaap lekker.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
0: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Nu nog gekker. Sale bij Dekker.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
7: Half één, tijd voor het nieuws uit Drenthe met Daphne.
8: Goedemiddag. FC Emmen heeft binnen 3 jaar een nieuw stadion als het aan de vastgoedontwikkelaar ligt. De Oude Meerdijk moet worden uitgebreid en vernieuwd. En de eerste impressies zijn inmiddels getoond. De capaciteit van het stadion moet met de verbouwing van 8300 naar 12.500 toeschouwers gaan. Ook moet er veel meer ruimte komen voor skyboxen en businessruimtes, zodat de club meer kan bieden aan hun sponsoren. De politie heeft een 20-jarige inwoner van Westervelde gearresteerd vanwege een steekpartij in Noordwolde. Het incident gebeurde rond 2:30 vannacht en het slachtoffer, een man van 31 uit de gemeente Oost-Stellingwerf, raakte hierbij ernstig gewond. Politiehonden vonden 2 verdachten in een pand aan de Nijverheidstraat. Behalve de 20-jarige Westervelder werd ook een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats afgevoerd. De huurprijzen in de vrije sector stijgen in heel Nederland, behalve in Drenthe. In onze provincie daalden de prijzen ten opzichte van een jaar geleden. En dat is opmerkelijk, want 3 maanden geleden was Drenthe nog de hardste stijger. Waar dit verschil met de rest van Nederland vandaan komt, is vooralsnog onduidelijk. En ProRail werkt dit weekend aan een spoor tussen Zwolle en Meppel. En daarom rijden op dit traject bussen in plaats van treinen. Niet alleen aankomend weekend werkt ProRail aan het spoor, ook van 14 tot 17 augustus en van 5 tot 7 september. Door het gebruik van machines en het vervoer van materialen kunnen reizigers, weggebruikers en omwonenden hinder ervaren. Dat was het. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
7: Yes, dankjewel. Het weer dan, Gert Voerman, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Jeffrey.
7: De zon is daar, dan wel. We hebben er even op moeten wachten, hè?
9: Ja, we hadden even geduld nodig. Hè. Gisteren ook wolken en ook af en toe wel wat zon en mooie temperaturen. Vanochtend zag het heel grijs uit, maar razendsnel heeft de zon de grijze massa opgeruimd. En actueel temperaturen 23 graden, althans 23 tot 24. Holslot bijvoorbeeld 22,9 een paar minuten geleden. Meppel 24 rond en ook Diever 24 rond. En momenteel de zon bewolkt weer. Je ziet wel op de grens naar Groningen toe, net aan de Groningse kant, wat kleine stapelwolkjes ontstaan. Ik denk dat die straks ook zichtbaar worden in Drenthe. Wat stapelbewolking, misschien hier en daar, dat ze eventjes uitspreiden. Maar de zon blijft toch wel overheersen. Dus flink wat zon, eind van de middag weer vrij zonnig. Met temperaturen zo'n 24-25 graden in het noorden en maximaal 26 graden in het zuiden van de provincie. Een open gebied is dat. In de Bouwde Kom is het altijd een beetje warmer. En een zwakke tot matige wind tussen noord en noordoost. En dan vanavond mooi weer. Een lekkere zomeravond. Vannacht is het droog. De laaghangende bewolking komt terug. Misschien een enkel mistbankje. En dan 13 tot 14 graden.
7: En dan zijn de mensen toch altijd benieuwd voor het weekend. Er is ook een fietsvierdaagse gaande natuurlijk. Houden we dat weer dan ook even vast? Of is het na vandaag direct weer voorbij?
9: Nee, we houden het wel even vast.
7: Ah, fijn.
9: Ja hoor, dat ziet er goed uit. Morgenochtend even, misschien even grijs. Maar nog, ik denk nog net iets sneller dan vandaag wordt het weer opgeruimd. En dan krijgen we een droge dag, een zonnige dag. Het wordt nog iets warmer. 28 tot 29 graden. Een matige noordoostenwind die juist net iets sterker wordt dan vandaag. Maar ja, dat kan juist een wat verkoelend positief effect brengen. Zondag ook droog en zondag. Temperatuur net een graadje. Gemiddeld zo'n 27 tot 28 graden. Maar opnieuw fantastisch weer met die noordoostenwind erbij. En sterker nog, maandag en dinsdag ook droog en zonnig. warm. En misschien dinsdag wel dat het regionaal zelfs tropisch gaat worden.
7: Oh, tropisch. Ja, wat moeten we daar dan onder verstaan?
9: Tropisch is de grens van 30 graden.
7: Oh ja, ja, dat is ook zo. Nou goed, ja. Maar dat is nog eventjes weg. Hè? Dus dat is altijd even een kleine slag om de arm dan. Het
9: is een kleine slag om de arm, doen we altijd weer natuurlijk. Ja. Maar dan zit je ergens richting dinsdag en woensdag. Dan zou het zomaar tropisch regionaal kunnen worden. Dus die zomer, dat gaat maar door.
7: Nou, we gaan het volgen. Dankjewel voor dit moment, Gert. En een mooi weekend alvast, hè?
9: Ja, hetzelfde.
7: Hoi. Heb ik nog even een verkeersupdate voor je. Op de A32 vanaf Heerenveen in de richting van Meppel, tussen de afrit Havelte en Meppel-Zuid. Een file, stilstaand verkeer, al daar 3 kilometer. De vertraging is zo'n 5 minuten.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
12: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
13: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
14: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
15: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit.

0: Nou, ik hoop, Jenny, dat je flink hebt kunnen dansen op deze van Gloria Estefan en Conga. Jij vroeg hem namelijk aan toen ik zei van, ja, kom maar door met die zomerse plaatjes. Laten we de sfeer er even goed in houden op deze heerlijke vrijdag. Conga dus van Gloria Estefan. Daarvoor ook nog Pommeling Thijs en Mo en Het Midden.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, ik heb het al een paar keer benoemd. De trekker die brengt ons weer door Drenthe heen. Vandaag op weg naar Ruinen. Vanochtend begonnen in Nijenveen. We gaan via Darp, Havelte, Uffelte, Ansen en dus Ruinen. Ja, en altijd dan is de vraag eventjes voor de mensen thuis, voor de administratie. Waar ben je eigenlijk inmiddels zo ongeveer?
3: Zo ongeveer, nou, ik kan het wel precies zeggen. Ik ben in de Dorpstraat in Uffelte. Nou is de Dorpstraat best wel vrij lang in Uffelte. Ja. En daar treffen wij, ja, dat zijn fantastische mooie woningboerderijen, verbouwde boerderijen. Ja, dat is een idyllische omgeving, mevrouw, hè?
4: Ja, het is hier zo mooi, hè?
3: Ja, ja,
4: ja. Ja, echt mooie boerderijen. Ja. En allemaal nog kippen over de weg heen. Wat willen we nog meer?
3: Ja.
4: En het is
3: je doet niet met de fiets vierdaagse mee, hè?
4: Ja, een mooie fiets, hè?
3: Ja, dat is een mooie fiets.
4: Ja.
3: Maar we hebben hier de fiets vierdaags op dit moment.
4: Nee, dat hoeft niet aan mij.
3: Nee, gedoe.
4: Ik ga gewoon daar even heen. Ik kom vanzelf.
3: Ja.
4: En als ik het niet meer weet, dan vraag ik het.
3: Maar waar woon je dan? Waar kom je voort?
4: Veendam.
3: Veendam?
4: Ja.
3: Ben je op de fiets van Veendam hier naartoe
4: gekomen? Nee, je bent met de auto's hebben mij gebracht.
3: Oké.
4: Okay. Ik heb een jaarplaats in Dwingelo.
3: Ah, op die fiets.
4: Ja, camping De Drift. Een ja, paardencamping. Dus het hele, hele het jaar open kan je al door terecht.
3: Oh, je en bent echt een perenliefhebber dus eigenlijk.
4: Ja, ja.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
4: Nou.
3: En dan fiets je, waar je hier was in Uffelte West hier?
4: Jawel, ben ik ook wel eens in Havelte ben ik wel geweest. En Steenwijk op de fiets.
3: Ik vind het hartstikke jammer volgens mij dat je in Veendam woont, of niet?
4: Wat zei u?
3: Ik vind het wel jammer dat je in Veendam woont.
4: Ja, maar ja, wat doe je eraan,
3: ja, ja,
4: hè?
3: Ja, ja, wat moet je, ja, verhuizen, hè?
4: Af en toe, ja, ja, af en toe kijk je wel eens. Maar de huizen zijn hier zo verrekte duur, joh.
3: Ja, ja, dat is wel logisch natuurlijk, hè? Dat wat mooi is en zo, wat veel vraag nou is.
4: Ja.
3: Mevrouw, we staan hier bij een krampje aan de straat. Heb je er wat bij de handel?
4: Nee, echt niet.
3: CD's of wat stekkerdies of DVD's?
4: Nee. Ik dacht echt tot dat knikkers waren, maar dat zijn snoepies.
3: Nee.
4: Nee.
3: Dan kijk ik hier nog even rustig, dan loop ik in de Dam op.
4: Ja.
3: Want daar zit meneer en mevrouw. Ja, beste, en veel succes nog en veel plezier. Want ja, de zien van die mooie boerderijen hier aan de Dorpstraat in Uffelte. En oh god, ze zijn bijna in de zon. Man, is het dat niet veel te heten?
5: Ja, soms wel, maar vandaag niet, dacht ik.
3: Nee, hè?
5: Nee, want
3: dat ging nog wel aan?
5: Toen nog in 30 graden.
3: Nee.
5: Nee.
3: Nee, nee. Nee, maar dat giet wel op aan, hè?
5: Dat giet op aan, ja, dat zegt men.
3: Ja. Maar, wie ben je?
5: Klaas Krabbers.
3: Klaas. Ja. En die zit hier op je eigen dam, neem ik dan maar aan?
5: Dat neem ik aan, ja.
3: En die ezels die als dat start in het laan, die ben ik van je?
5: Ja.
3: Waarom nou ezels?
5: Ja, die liefde die ik altijd al laat van kind en af.
3: Ja.
5: En altijd die woorden wat ze op de hoofd hebben en de liefde waar je van zo'n dier kreeg.
3: Ja.
5: Je kunt ermee wandelen.
3: Ja, doe dat ook?
5: Nee.
3: Dan hong aan touw, hè, maar dat
5: idee. Nee, maar ik knuffel er wel mee, hoor.
3: Ja, hè?
5: Ja, ja. Ik ben echt een knuffeldier.
3: Heb je ook een naam?
5: Ja, zeker.
3: Als je nou roept, komt ze dan ook?
5: Nou, niet echt. Ja, de vrouw die kan...
3: Die gieden wat beter met, hè? Mooi.
6: Mooi.
3: De mooi.
5: Nee. Ja. Niet beter,
6: maar niet beter, maar ik kan proberen.
3: Ja, zul je dat lukken, dacht je?
6: Lisa!
3: Kom eens hier, joh.
6: Lisa, kom maar. Kom maar.
3: Ja, in ieder geval, wat was gesignaleerd. En ze heeft je gehoord.
6: Ja.
3: Het is een zijde, neem ik daar maar aan.
6: Ja, ben allebei zijden.
3: Oh, ben allebei zijden.
6: Ja.
3: Oké.
6: Ja, ben allebei, ja.
3: Maar ze kijkt je gewoon bij die aan.
6: Ja, die denkt van, ik blijf mooi in de skype staan.
3: Red oe. Ja, geef me zo'n gelijk.
6: Ik vond het zeng, met die warmte.
3: Ja. Ja, maar die had net ook last van warmte.
6: Ja, zeker.
3: Ja?
6: Zeker weten.
3: Ja,
5: dat kan
6: me
5: goed
6: tegen. Ja, ik wil dan zeggen, nee, zoals ze kunnen wel beter dingen dan wij, hoor.
3: Ja, hè?
6: Ja.
3: Ja. Ja. Ja, dat meen je ook. Ze kunnen lastig zeggen van, ik heb het warm.
6: Ja, dat kunnen ze ook, maar je kunt wel merken dat ze wat beter kunnen dingen dan wij, hoor.
3: Ja.
6: Ja, zeker weten.
3: Jongen, wacht even. Wonen jullie hele leven al hier, hè?
5: Nee, we zijn 40 jaar wonen we hier nog.
3: Ja.
5: Ja.
3: Zelfde plek hier?
6: Ja,
5: zelfde plek, ja.
3: Waar heb je? Boegenwest?
5: Nee. Dit is allemaal uit hobby ontstaan.
3: Ja, ja.
5: Kijk, de grootste hobby staat hier in de schuur, hè.
3: Ja, wat is het, hè?
5: Ja, de oude tieke woonwagens.
3: Laat hem zien. Of nu we er toch zijn. Laat hem zien. Wat is dit dan? Is dit een Al-Unimog? Ja? Och, mijn god. Wat, hè? Ja. Maar ik kan het zien. Moet je hier in denken op. Moet je kijken. Even met de camera hier even naar achteren. Grote woonwagens. Van die holten, prachtige woonwagens. Met een stuk of wat alle trekkers. Je hebt hier misschien nog wat, je kunt het wat makkelijker zien, hè, met elkaar.
5: Dat is een
3: Ja, oh. Dat is bijzonder. En maar hoe kon je daar?
5: Ja.
3: Je kunt alles kopen.
5: Ja, nee, maar goed. Dat is ontstaan door de liefde wat ik heb vanaf kinds aan af. Dat zeg maar de kermismannen kwamen.
3: Ja.
5: En de opbouwen van het hele spul. En die mensen die woonden toen in een woonwagen.
3: Je hebt die prachtige ouderwetse woonwagens.
5: En toen heb ik gezegd van, dat wil ik ook ooit
3: hebben. Rikkelijk versierd, allemaal hold, gelakt hold.
5: Ja, ja, het is allemaal houtsneewerk.
3: Ja.
5: Het is allemaal geslepen glas wat je ziet. Dus ja, niet geëtst, geslepen. Originele marquise ervoor.
3: Jongen, dat hij je maar zo in de schuur stond ineens doen, dat is toch zonde?
5: Nee hoor, we gaan ermee weg.
3: Ja toch?
5: Ja, ja, ja, ja, we gaan nu 17 augustus is de bedoeling dat we weer weg gaan.
3: Ja.
5: Dat ik weer hersteld ben, want ik ben net opereerd aan mijn rug.
3: Oké. Okay.
5: Dus, maar dit is...
3: Hoe zou ik een reis maken hier met hem?
5: Ja, als we naar Luxemburg gaan, gaan we naar Luxemburg. Ja. Gaan we naar Eifel door, gaan we naar Eifel door.
3: Ja, hè?
5: Gaan we naar Denemarken? Gaan we naar Denemarken?
3: Ja, alle handen maar de vuur, ja,
5: nee,
3: zie je.
5: Nee, dan heb ik nou even deze vuur.
3: Ja, die nu maar, die ging wat harder, hè?
5: Ja, en deze.
3: Ja,
5: ja, daar ben je de eerste vuur.
3: Wat, er was, er zit nog een Lans Buldag nog, zo'n blauwe. Lans 3506.
5: Echt een gloeikop.
3: Ja. Dus. Ik denk in 50 zie je staan.
5: Ja.
3: Ja, je hebt een koelbox helemaal aan de kant. Ambizone. Dus
5: die is van Mizone.
3: Ja.
5: En die heeft deze woonwagen de vuur.
3: We moeten hier met. Is het je hobby net zo goed als die van je man?
6: Zeker, ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Echt waar.
3: Ja, dat moet ook los wel, hè?
6: Ja, als je het niet samen erachter stort,
3: ja,
6: dan moet je wel samen achter stort. Nou ja, die beide jongens van ons, die doet het ook.
3: Ja.
6: En die hebben vrienden in de kring die het ook mooi vinden. Ja. Nou, dan kan het niet beter, ja.
3: Precies, ja, maar je hebt wel meerdere woonwagens dan. Gooi ik met allemaal apart, dan kies je dan de ene zuur en dan iets aan.
6: Nee, want deze is van ons, van de oudste zonen.
3: Ja.
6: De jongste zonen die hebben net afgelopen zondag opgehaald. Ook om met vakantie te gaan.
3: Ja.
6: En die heeft een dikkere bulldog first. Dus, ja. Nou ja, en dan weet je zelf met deze op vakantie. En dan heb je dat kleegje.
3: Ja.
6: Wat de naast hoort.
3: Ja.
6: Daar gaat hij zelf altijd een wikkie mee weg. Gaat hij
3: vissen.
6: Is hij
3: nuppie?
6: En is hij nuppie.
3: En wil je niet met hebben?
6: Nou, die woonwagen is gewoon te klein.
3: Of je wilt liever niet met. Kan
6: nou, dan heb ik een wikkie rust, ja.
3: Dat is ook zo.
6: Ja.
5: Dat is een hobby, hè?
3: Ja.
6: Dat is zijn hobby.
3: En hij heeft een boot hier.
5: Ja, ja, ik vaar ook
3: graag. Die eigenlijk. Het is niet zo'n hele grote. En dat is een van een meter af. Nou, wat zal er weer vieven?
5: Nee,
3: dat haalt hem niet.
5: Nee, 3 meter. Nee.
3: Oh, oké, okay, nou. Kijk.
5: Maar dit is gewoon een echt hobby. Ja. We vaart ook voor samen.
3: Ja.
5: Maar ik ben een verwoed visser, dus ik vis normaal 3 keer in de week.
3: Ja.
5: En dan neem ik deze boot mee en dan vis ik ook.
3: Het is wel bijzonder dat ik je thuis tref, of niet?
5: Ja, maar goed, nou kan ik niks beginnen. Nee, dan zie je wel aan het lopen.
3: Ja, ja.
5: Maar,
3: ja. Oké. Okay. Ja, je moet niet al bij me weglopen, maar dan kan ik je niet meer verstaan.
5: Nee.
3: Dan kun je het dus ook niet doen.
5: Hier, hier doe ik hem dan achter.
3: Ja.
5: Of mijn viskarre hier wat daar staat.
3: Ja.
5: En die doe ik hier achter. En dan ga ik dan ga ik er wel mee op pad.
3: Ja, ja, ja. Het is als museum, man.
5: Ja, ik vis zo heel veel in Brabant, ja. Limburg.
3: Ja.
5: Dus ja, dit is wel een van onze, mijn grootste hobby's.
3: Ja.
5: En de woonwagen hebben we dan samen. En dan de jongens dan allebei die liefde ook overgenomen heb. Dat is voor ons als ouders verschrikkelijk mooi.
3: Dat is mooi, hè?
5: Ja, daar, vind ik, daar ben ik echt trots op.
3: Ja.
5: Als je dan ziet...
6: Je tijden nog weer bent, want in 2000 ben ze hier ook geweest.
3: Ja.
6: Ja, ook van het was ze zelf een boomwagen.
3: Oké.
6: Toen ging ze door op de Drenthe.
3: Oh, met de trektocht toen?
6: Ja.
3: Met de echte trektocht, de voormalige trektocht. Oké. Okay.
5: Dan heb ik ze nog mee op gang houden.
3: Is dat zo?
5: Ja, toen ben ik weer in de studio bij me samen geweest.
3: Die hier ook vandaan? Die
5: heb ik toen geregeld voor die mensen ik die aangekocht heb.
3: Ja.
5: Die heb ik gezorgd dat die in de kleur kwam van TV Drenthe.
3: Ja.
5: Daar hebben ze dan 6 weken mee rondgetrokken. Maar jullie trokken toen in die zes weken rond.
3: Ja, ja, ja.
5: En na de tijd hebben we dat ding weer overgespoten in een normale kleur. En die mensen die hebben hem weer verkocht.
3: Ja, ja, ja.
5: Maar het ging erom... en wij hadden toen, hoeveel ze jaar bestaan, hier zo?
6: Wij trokken altijd heel veel naar Limburg-Brabant. En toen hebben we een keer gezegd van... het hele spulletje moet hier maar zijn komen, met allemaal woonwagens.
3: Ja.
6: Toen hadden we aan die kant... hoeveel woonwagens hadden we niet?
5: We hadden er toen 24 staan.
6: Ja.
5: Met
7: twitterende
5: woonwagens. Ja, allemaal oude tieke woonwagens. Ja, ja, ja. En dan stond er ene met een hele oude tieke woonwagen. En uit een Engelsman was dat. Ja. Dus die kwam hier ook. Dus dat was helemaal mooi. Ja. En nou, dat, ja, we hebben heel veel shows ook gedaan. Hè. Kijk, dat is een 3D, wat je daar ziet. Ja, ja, ja, ja. En daar hebben we weer in Arnhem mee gestaan. Met de zigeuners allemaal na te bootsen. En, ja.
3: Zeg, ik weet je niet, ja, in de show, ik liever niet overnemen. Maar ja, echt, we kunnen hier nog wel 4 uur vertoeven. Dat ging niet gebeuren. Maar echt, dit is, ik weet niet wat ik hier zie. En dit is een prachtige schuur met die veel mooiere woonwagens nog hier. Dus ja, we moeten het hier wel even beladen, jongens. Maar ik vind het fantastisch dat we een piepkleine rondleiding hebben kunnen krijgen. En natuurlijk ook de historie ligt hier eigenlijk goed beschouwd, jongens, van de trektocht.
0: Ja, zeker, zeker. En tref je dit nou allemaal van een klein standje van voor aan de straat? Of is je stiekem waar je heen moest?
3: Ja. Nee, dat is niet. Dat is een grote verrassing voor mij. Ja. Serieus.
0: Nou, zo openen er toch weer wat deuren. En dat allemaal in Uffelte. Als je nog een leuke tip hebt voor Aldert om bij langs te gaan vanmiddag. Onderweg van Uffelte naar Ansen en tot slot Ruinen. Geef het even door. 0592 33 11 88. Maar zoals je ziet, we vinden ook een hoop moois langs de kant. Het zijn de Dolly Dots nu op Radio Drenthe. En Love Me Just a Little Bit More.

0: tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en...

0: met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig heb ik geen hoogtevrees.
3: Hé, hey, heb jij hoogtevrees?
0: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
5: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
6: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
7: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
8: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoopmeppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
10: Annette Schut met het NOS-journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden.
11: Radio A en Hunze.
12: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
11: en wereldwijd via www.radioa.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
10: Annette Schut met het NOS-journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
14: Dit is Radio A en Hunze.
15: Radio A en Hunze.
14: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
16: Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
17: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
16: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
17: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag.

0: Miss Eilish en Voyage, Voyage.
1: De slingerplaat.
0: Het is Anouk in de middag en dan hebben we natuurlijk altijd de slingerplaat. Ook terwijl al het lekker op tjak is met de trekker door de provincie, fietsen we deze er nog even in. En vandaag hebben we toch een beetje een bijzondere aanleiding. Het is inmiddels allemaal weer goed opgelost, maar ja, in België is iets bijzonders gebeurd.
2: Ja, klopt. Daar heeft een oma het verkeerde kind meegenomen uit de kinderopvang.
0: Ja.
2: Ja, dat is wel een bijzonder verhaal inderdaad. Die vrouw die kwam dus haar kleinzoon ophalen. Maar die vertrok dus met een andere peuter in de buggy. Nou ja.
0: Maar ja, dat is niet goed, hè?
2: Nee, dat is niet goed.
0: Nee, dat is niet goed. Nee. De kinderopvang die ging ervan uit dat dat de oma zelf wel wist wie haar kleinzoon was. Maar dat ging toch ergens niet helemaal zoals het zou moeten. Nee. Het kind werd snel teruggebracht, hoor, trouwens, door de opa. En uiteindelijk is alles goed afgelopen. Maar ja, het roept natuurlijk wel de nodige vragen op.
2: Ja, maar ik lees ook dat, dat het kindje blijkbaar enthousiast en gewoon spontaan op die oma reageerde. Zo van, nou, leuk.
0: Misschien een hele lieve oma geweest. Dat kan natuurlijk.
2: Ja, ja, misschien leek de oma dan weer op zijn oma. Ja, je weet het niet.
0: Ja, je weet het niet. Nou goed, hoe dan ook. Het is allemaal goed gekomen. En dus kunnen we er toch een beetje om grinniken misschien. En dit zijn dingen die sporadisch gebeuren. Want dat hoor je niet vaak bijvoorbeeld in Nederland dat dat gebeurt. Sterker nog, de meeste opvangen, weet ik toevallig, zijn best wel streng daarin als iemand kind op komt halen waarvan eigenlijk niet de bedoeling was dat die degene dat kind op zou halen. Er wordt er vaak wel even een belletje naar de ouders gedaan. Dus dachten wij voor de slingerplaat, leuk, laten we er toch hier even iets bij verzinnen. We geven je eigenlijk de vrije hand. Dus als je dit bericht hoort, wat is dan een plaat die je daarbij kunt verzinnen? Er kan iets in de richting zijn van foutje of zo.
2: Ja.
0: Mistake of misschien toch iets over kinderen. Of over oma's. Ik hoor K3 al binnenkomen.
2: Oma's aan de top.
0: Ja, precies. Wat kun jij verzinnen als wij jou dit bericht voorschotelen? Geef je plaat door via 0592 33 11 88. We hebben er toch zeker 26 nodig. Want daarmee kunnen we ons rad dan weer vol plakken. En dan gaan we er aan het eind van dit uur een mooie slinger aan geven. Dus wat kun jij verzinnen als we het hebben over een kind dat per ongeluk, of een oma dat per ongeluk het verkeerde kind meeneemt bij de kinderopvang? 0592 33 11 88, daar kun je je plaat doorgeven. Over platen gesproken, dit is nieuwe muziek op Radio Drenthe. Bente en 3, 2, 1...

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Ook een plaat die binnenkwam toen ik eerder vroeg om vooral eens even door te geven wat je wil horen als we het hebben over de zomer. Maar dat parkeren we even, want we zijn druk bezig met de slingerplaat. Ik deed net al even een oproep aan de hand van een bericht wat binnenkwam dat in België een oma per ongeluk het verkeerde kind mee had genomen van de kinderopvang. En mijn vraag aan jou is dan, ja, wat kun je daarbij verzinnen? Wat is een leuke plaat die je daarbij kan verzinnen? 26 hebben we er minimaal nodig, want die plakken we dan allemaal op ons slingerrad. En dan geven we daar straks een slinger aan en draaien we er eentje van. Alle suggesties zijn welkom via 0592 33 11 88. Dus waar moet jij aan denken als we zeggen tegen jou dat een oma een verkeerd kind heeft meegenomen van de kinderopvang? Never Can I Say Goodbye misschien?

Helemaal doorgebroken met deze plaat. Ook hoog in de top 40. Volgens mij zelfs op nummer 1 geweest. Cheerio van Justin de Wild hoorde je op Radio Drenthe. En ik dacht, is het niet weer eens een keertje tijd voor Frank Boeien? Weet je wel, soms heb je gewoon zoiets dat je denkt van... Hey, volgens mij is het weer tijd voor Frank Boeien. Dus ik dacht, weet je wat, we gooien hem erin. Deze is een keer. Het is altijd goed. Het is paradijs op Radio.

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Het is bijna 1:30. Tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Met Daphne hier. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. FC Emmen heeft binnen 3 jaar een nieuw stadion als het aan vastgoedontwikkelaar Peter van Dijk ligt. De Oude Meerdijk moet worden uitgebreid en vernieuwd en de eerste impressies zijn inmiddels getoond. De capaciteit van het stadion moet met de verbouwing van 8300 naar 2500 toeschouwers gaan. Ook moet er veel meer ruimte komen voor de skyboxen en businessruimtes, zodat de club meer kan bieden aan hun sponsoren. ProRail werkt dit weekend aan het spoor tussen Zwolle en Meppel en daarom rijden er op dit traject bussen in plaats van treinen. Niet alleen aankomend weekend werkt ProRail aan het spoor, ook van 14 tot 17 augustus en van 5 tot 7 september. Door het gebruik van machines en het vervoer van materialen kunnen reizigers, weggebruikers en omwonenden hinder ervaren. Museum Spoorlijn Star is verlost van de schuld van bijna 1 miljoen euro bij de bank dankzij gemeente Stadskanaal. Bijna leidde deze schuld tot faillissement, maar de gemeente koopt nu de schuld af voor een bedrag van 405.000 euro. Dit laat het college van burgemeesters en wethouders weten aan de gemeenteraad. Daarmee is Stadskanaal nu de eigenaar van de 2 stationsgebouwen van de Star. En een terugkeer van de vaart in het centrum van Gasselte Nijveen blijkt niet mogelijk. Het college van burgemeester en wethouders laat weten dat de plannen te moeilijk en te duur zijn. Zo kost het terugbrengen van het water al minimaal 5 miljoen euro. De dorpscoöperatie denkt daarom alvast na over andere plannen om het centrum meer glans te geven. Dat was hem. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
7: Super, dankjewel. Het weer dan, dat krijg je van Gert Voerman.
9: Vanmiddag is er vrij veel zon, er ontstaan er wat stapelwolken, maar de zon blijft overheersen. En eind van de middag is het overal weer zonnig. En mooie temperaturen, 24, 25 graden in het noordwesten. Regionaal 26 graden in het zuidoosten met een zwak tot matige noordoostenwind. Vanavond zomers, lekker warm. Vannacht keert de bewolking weer terug. Maar morgen opnieuw droog en zonnig. Met nog toch wat warmere condities in de middag ten opzichte van vandaag.
10: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
11: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
12: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Kerst
13: Byron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leasejeans.nl.
14: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zeewolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.

0: Radio Drenthe.
1: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
2: We trekken en we trekken door richting Ruinen. We waren net nog in Uffelte. Doe mij dan vermoeden, Aldert, dat je dan nu misschien wel in Ansen al bent?
3: Nee, nee, daar binnen wij nog niet. Want tussen Uffelte, tussen Uffelte en Azen, daar ligt een prachtig landgoed. Het landgoed Reebruggen. Mensen die het niet kennen, die moeten daar zeker eens kennis van nemen. Want het is hier misschien wel de meest idyllische plek van heel Drenthe. Wie zal het zeggen? En Rinneke Vierhoven, die naast mij, die zal dat bevestigen. Rinneke, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: En dat
4: goedemiddag.
3: Is zo, hè?
4: Ja, dat is zeker zo.
3: Landgoed Reebruggen.
4: Ik ben geboren in Dwingel. Ja. En ik had hier nog nooit van gehoord.
3: Meen je dit serieus?
4: Ja, dat meen ik.
3: Het is als gemeente Dwingel toen in het verleden. Nou niet, zowat.
4: Volgens mij, ja, zou wel kunnen, hè?
3: Ja, ik weet niet zeker, hè?
4: Maar, nee, dat weet ik ook niet zeker.
3: Zo'n einde is niet Dwingel af.
4: Nee, dat klopt, ongeveer 10 kilometer.
3: Ja. Ja. En je had er nooit van gehoord?
4: Ik had er nog nooit van gehoord en ik was er ook nog nooit de West.
3: Nee, en toch ben je hier terechtgekomen.
4: Ja.
3: Stel ik er nog, je woont hier.
4: Ik woon hier.
3: Nou ja, zeg.
4: Ja, ja.
3: Dat is, voor mensen die de beeld me niet bij hebben, het landgoed Reebruggen. Het was ooit echt een landgoed, bijna een kasteel, heb ik begrepen.
4: Ja, een havenzaad.
3: Nou, oké. Okay. Ja. En nou is het nog een boerderij.
4: Ja. Ja,
3: Een hele grote boerderij
4: waar van alles en nog wat gebeurt.
3: Ja.
4: Ja. Ja,
3: maar je woont hier alleen?
4: Ik woon hier alleen met mijn dieren. En ik heb natuurlijk ook wel hulp, want het is hartstikke groot.
3: Ja.
4: En ik doe hier weer van alles.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, de enige afgunst maakt zich van mij meester, dat snap je natuurlijk wel.
4: Ja, maar dat hoeft helemaal niet.
3: Niet?
4: Nee, helemaal niet. Het is heel mooi om er te wonen, maar het is ook heel hard werken.
3: Heel
4: hard werken.
3: Ja, wat doe je dan?
4: Ik geef hier allemaal yogalessen en opleiding en ook allerlei creatieve dingen. En ik heb de zorg voor twee varkens. Ik heb twee varkens, die komt uit Tamworth. Dat is een heel klein plekje in Engeland.
3: Ja.
4: Ik heb vier kippen.
3: Kom maar
4: en één hanen. Ik heb twee honden van de straat. Die komt, ene komt uit Mexico en de andere die komt uit Spanje.
3: Ja.
4: En ik heb nog een oude katten. Dus ik heb werk genoeg hier.
3: Een Europese veestapel hier.
4: Zo, dat kun je wel zeggen, ja. Ja.
3: Maar er doet mij niet al te veel werk van, liet mij dan toch zo.
4: Nee, maar dat begint s'morgens al.
3: Ja.
4: Dat begint s'morgens al. En ik heb vanmorgen heb ik hier onder de eiken. Het bord is naar binnen.
3: Ja.
4: Maar onder de eiken noem ik dat. Heb ik vanmorgen nog yogalessen gegeven.
3: Oh.
4: Want ze komt hier op dinsdag en op vrijdag komt ze hier.
3: Maar hij hier gaat zitten zo in de stoelen en je hoeft helemaal niks te zeggen. Dat is op zich al yoga volgens
4: mij. Nou, dat is zo.
3: Toch?
4: Ja, dat is zo. Je hoeft eigenlijk bijna helemaal niks te doen hier.
3: Maar de bedoeling van yoga is dat dat volledig tot rust komt, of niet?
4: Ja. Dat klopt. Ja, maar ook dat als er onrust is, dat je dat ook gewoon omarmt. Dus het hoeft niet meteen stil te worden. Als het onrustig is in je hoofd, dan ga je dat gewoon waarnemen zoals dat heet.
3: Ja.
4: En dan ga je door met dealen. Dan ga je kijken waar je door mee
3: kunt. Wat doe je dan al die zo moeilijk over?
4: Ja, nou precies. Ja, dat is zo.
3: Maar hoe heb je het voor elkaar gekregen dat je hier als eenling dat hele mooie landgoed bent bewonen?
4: Nou, ik ben hier gekomen niet in mijn eentje. In die tijd had ik nog een partner. En we zijn hier.

0: met Drents Landschap.
1: Jeroen Tabbel.
0: Ja, ja, dat klopt. En hij zei, nou, schrijf maar een brieven.
1: Ja.
0: En de kans is heel klein.
1: Want er bent heel veel gegaren.
0: Zeker.
1: Ja.
0: En er komt ook weinig van die boerderijen vrij. En in 2016 is het gebeurd.
1: Ja.
0: De eerste boerderij winnen we tweede. En deze boerderij, daar kunnen we in. Dus in 2016 ben we hier gekomen.
1: Ja, maar dit is niet de enige boerderij die bij het landgoed hoort.
0: Nee, er zijn er meer.
1: Ja.
0: Hierachter woont onze buurman. En die heeft pas ook een boek geschreven.
1: Ja.
0: Die heeft 60 jaar lang heeft hij allemaal vogels geteld. Hier in Zuidwest-Drenthe.
1: Je moet toch wat doen?
0: Nou, daarom. En heel belangrijk. Ik heb hier een buurvrouw naast. En hier is nog een vakantieboerderij.
1: Ja, precies.
0: En natuurlijk... Daar, je ziet hem nou niet, want de trekkers die
1: de vuur. Staan, ja.
0: Maar dat is de oprijlaan hier naar het landgoed. En daar woont Alexander, onze biologische boer.
1: Maar dit is eigenlijk wel het hoofddomicilie, denk ik, van het landgoed. Dat is niet zo ongeveer.
0: Nou, zo weet ik dat niet nu.
1: Nee.
0: Ik denk dat je het moet zien als een geheel.
1: Maar...
0: En als ik echt moet zeggen, wie is de, zeg maar, in yoga noemt ze dat de waterlelie. He, de lotus, dan is dat Alexander.
1: Ja, okay.
0: Want die zorgt natuurlijk voor het hele landgoed. En die heeft ook allemaal koeien. Ja. Voor die firm met zorgen.
1: Maar is het niet meer eenzaam hier alleen op zo'n hele grote boerderij?
0: Helemaal niet.
1: Nee?
0: Nee, helemaal niet. Er komt zoveel mensen en ik ben bijna nooit alleen.
1: Nee,
0: hè?
1: Nee.
0: Nee. Er is altijd wel wat te doen.
1: Ja.
0: Nou, ik was net alleen, ik kwam hier aan.
1: Ik kan zeggen, ik kwam hier binnen. Heel rust en stilte. Ik denk, zult er wel hier thuis weer?
0: Ja, precies. Ja,
1: ja, ja. Mooi, hoor.
0: Ja.
1: Hartstikke mooi.
0: Ja.
1: Nou, dankjewel dat we hier even kennis mee maken met je mooie boerderij.
0: Ja, en dan heb ik nog niet verteld wat het allerbelangrijkste is. Hè,
1: wat is het belangrijkste?
0: En dat is natuurlijk de havenzaad. Hè?
1: Ja, zelf.
0: Ja, want hij daar alleen mee keek.
1: Nee, maar daar valt ook niks meer van te zien, toch?
0: Nou, er valt nog wel wat te zien.
1: Ja, wat
0: dat
1: dan?
0: Is bijvoorbeeld de sloot, dat was een gracht.
1: Ja.
0: En er zijn nog wat oude ornamenten in het veurhuis.
1: Ja, Jeffrey, hebben we nog even tijd dat we naar die sloot lopen? Want dat is misschien toch wel...
0: Sloot, met respect.
1: Nou, de gracht, sorry. Duid mij niet euvel. Ja, nee, sorry. Nee, het is geen sloot, het is een gracht.
0: Ja,
1: ja, een grift is het misschien wel. Ja, dat weet ik wel zeker.
0: Ik weet niet het Drentse woord van gracht.
1: Nee, ik ook niet. Nou, we kwamen vanmorgen in Nijenveen. Daar hadden ze de Nijenveense grift.
0: Oh.
1: Toen wisten we niet wat een grift was. Maar dat bleek achteraf een gegraven watergang te wezen.
0: Oh, nou, dat is dit ook.
1: Dat wil ik maar zeggen.
0: En die boom die stond er al, want die is op oude tekening te zien.
1: Ja.
0: Dat is een S. En hier was een brugge.
1: Ja.
0: En dit was dus een gracht.
1: Dit was de gracht.
0: En waar de kersenboom stiet, dat was de ingang.
1: Ah.
0: Dat was de deuren.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Oh, jammer dat het niet meer ziet eigenlijk. Hè?
0: Nee, ja. Ze hebben het gewoon al verbreukt.
1: Ja, he, ja, was het een bouwval ook?
0: Nee, helemaal niet.
1: Niet?
0: Nee, maar in die tijd. Er woonde toen een vrouw, ook alleen. Dat is ook wel grappig, hè? En die familie die moest dat natuurlijk allemaal onderhouden. Dus onderhouden is... kost ook heel veel geld. Dus ze hebt gewoon afgebreuk. En het is nu een beetje wild.
1: Ja.
0: Want alles stiet voor mij in teken van biologisch, ecologisch. En,
1: dat zegt iedereen die vrij lui is en de boel ten rolt. Maar daar zeg ik dat
0: nee,
1: nou.
0: Nee.
1: Dat is heel flauw, hè?
0: Ja, nee, nou, ik ben niet lui. Want de mut had warkt hoor.
1: Ja,
0: maar er bent op dit moment ook heel veel bijen en hommels en vlinders.
1: Ja.
0: En,
1: dat is ook wat weer.
0: Zeker.
1: Dat wil ik maar
0: heel zeggen. Belangrijk.
1: Goh.
0: Ja.
1: Nou, ja, Rineke, hartstikke mooi. We moeten hierbij laten.
0: Ja.
1: Ja, dat spiept me eigenlijk wel een klein beetje.
0: Ja,
1: maar,
0: he, want ik heb nog best wel wat te
1: vertellen. Oh, we kunnen nog een uur vertoeven, dat weet ik zeker.
0: Ja, zeker.
1: Jawel.
0: Maar het is wel warm, hè?
1: Het is warm. En we moeten hem durven. We moeten nog aan Ansen en we moeten nog aan Rune.
0: Okay.
1: Dus de tijd schiet zeker wel deur, hè?
0: Ja, nou, succes.
1: Nou, hartstikke bedankt dat we hierin mogen kijken.
0: Graag gedaan.
1: Dankjewel.
0: Ja.
1: En wij gaan inderdaad deur, Jeffrey, naar Ansen. Die kaart op. Dat is gunne kaart op.
2: De Trekkertocht. De Trekkertocht.
3: Radio Drenthe.
4: Ja, ga er maar even voor zitten hoor. Anse Ruine, here we come. Geldt ook voor deze plaat trouwens. God, wat is dit lekker. Nou, daar kun je eigenlijk niet blijven zitten. Bruno Mars, de nieuwe heet.

0: Je had deze nog niet eerder gehoord, hè?
1: Klopt, ik vind hem echt heel lekker.
0: Recensie, 1 op 5.
1: Vijf sterren.
0: Andere recensies, welkom ook in de app. Hè. Dat mag altijd, hè?
2: De Slingerplaat.
0: We houden ervan om gerecenseerd te worden. Vind ik leuk. Ook via de app binnengekomen. En ook via de telefoon trouwens. Heel veel suggesties aan de hand van de Slingerplaat van vandaag. Alles te maken met oma die per ongeluk... Dat zeg ik er nog maar even bij. Dat is niet opzettelijk. Het verkeerde kind meenam uit de opvang in België. We vroegen aan jou... Nou, waar denk je aan? Wat voor platen op het moment dat we het daarover hebben? En we hebben een hele lijst binnengekregen. Even een kleine, nou toch nog best wel een hele heerlijke lange selectie hebben we gemaakt.
1: Nou, zeker.
0: Met wie beginnen we?
1: Met de suggestie van Roel. Die kwam met The Who en Who Are You? Ja. Ja, dat zal ze op enig moment gedacht hebben.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Ook trouwens, liedje van CSI, hè? Keek je dat vroeger al? Of,
1: nee,
0: keek je niet?
1: Nee, niet echt eigenlijk.
0: Okay. Jenny, die kwam met Paul da Vinci en Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Ja. Goed gevonden. Daar had ik zelf nog niet eens aan gedacht.
1: Nee. Nee, en Henk had eigenlijk ook toch iets verder gezocht. Maar ik vond hem wel goed. Die kwam namelijk met David Bowie en Changes. Want ja, die kleintjes die veranderen nogal snel. Dus ja, dan herken je hem misschien niet zo snel.
0: Misschien had oma inderdaad met kind al lang niet meer gezien. Andere Jenny, die kwam met Skik. En hoe kan dat nou? Ik zie trouwens ook een thema in de naam ontstaan.
1: Ongelooflijk, we hebben nog een derde Jenny. En die kwam met The Rubettes en Sugar Baby Love.
0: Hier sloeg jij direct op aan, hè?
1: Ja, het ook echt leuk.
0: Een goede plaat.
1: Ja.
0: Sandra, die kwam met Guns N' Roses, altijd goed, Sweet Child.

0: wel het rat al de hele week een beetje aan het manipuleren.
1: Maar, ja, dat
0: nog,
1: kan niet
0: nog,
1: hoor.
0: Nog niet helemaal, het is nog niet echt gelukt hoor.
1: Nee, klopt.
0: Kans verhogen van 1 op 26 naar 1 op 13 is, lukt niet per se.
1: Nee, nee.
0: Wat hebben we nog meer?
1: Ja, vluchten kan niet meer.
0: Van Frans Halsema. Ja, Tina, dankjewel.
2: Vluchten kan niet meer.
1: Heel dramatisch.
0: Ja, heel dramatisch, ja. Jelmer, die kwam nog met...

0: En wij dachten zelf, we voegen hem toch nog even toe aan het lijstje.
1: Ja, deze kan gewoon niet missen. Oma's aan de top van K3.
0: Het schijnt dat ze uit België komen, hè, K3. Ja. Extra pluspunten voor onze eigen suggestie. Nou goed, je snapt het. Er is echt meer dan genoeg te verzinnen. Maar als jij denkt, ik wil ook bij die 26 horen die op het rad komen, geef je suggestie dan nog even door. 0592 33 11 88. Waar kun jij op komen als we het hebben over die oma die fout maakte door het verkeerde kind mee te nemen van de opvang in België?

0: Dusty Springfield en I Only Want To Be With You. De forum nog open. En Life Is Life. Ik zit nog even te kijken, maar...
1: De slingerplaat.
0: Nee, hij staat er niet tussen. Dus ik ga iedereen toch wel even zo'n moment geven. Tenminste, dat denk ik. Want ik vind zelf hem heel goed bedacht. Zo'n facepalm moment dat je jezelf voor de kop slaat. Dat je denkt, oh, hoe heb ik daar niet op kunnen komen? We hebben het over België. We hebben het over iemand in de steek laten eigenlijk op de opvang. Want dat is wat er gebeurt. Heel veel suggesties gaan richting de moeder of de oma, zeg maar. Maar ik snap niet dat niemand is gekomen op deze.
2: Laat me nu toch niet alleen.
0: Ja.
2: Wauw. Radeloos.
0: Hoe kan dat nou?
2: En verloren.
0: Een Belgische groep die zingt over Laat me nu toch niet alleen. Ja, het is...
1: De slingerplaat.
0: Hij staat er niet op.
3: Nee.
0: Staat er niet op.
3: Helaas.
0: Stom, stom, stom.
3: Maar er staan genoeg andere nummers op.
0: Zeker. 26, we hebben hem weer flink gevuld. Allemaal aan de hand dus van die oma die per ongeluk het verkeerde kind meenam uit de kinderopvang in België. Nou, ik zou zeggen, geef de... Oh, dat vind ik een leuke touch, dat je begint op de B van België. Dat is leuk bedacht. Oh, dat was niet bewust?
3: Nee, niet eens. Oh. Maar inderdaad.
0: Nou, eens even kijken waar we op uitkomen.
3: Och, eindigt hij ook bijna op B. Maar het is de C geworden.
0: Ja, dit komt omdat wij dit extra kracht bij hebben gezet. Ja, jij hebt de verkeerde lijst misschien nog voor je. Maar ik zie hem hier toch echt staan bij de C, hoor. Huppakee, Nicole, die kwam ermee. Er zit ook een C in, hè, Nicole. Dankjewel voor het doorgeven van al je suggesties. Want het zijn er echt onwijs veel. We gaan de maandag gewoon nog eentje doen. Weer een nieuwe slingerplaat. Koopband, noodgeval nu.

0: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
3: Annette Schut met...
4: Dit is Radio A en Hunze.
5: Radio A en Hunze.
4: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
6: Ontganger.
7: Bocht.
6: Kinderen. Tegenliggen.
7: Fietsen.
6: Uitrit.
8: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
9: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2:00.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden. Dan wordt er van alles automatisch afgespeeld.
11: Assen en Dinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Dit is Radio A en Hunze.
5: Radio A en Hunze.
4: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
3: Meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Niek Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
2: Vers.
3: Aan tafel.
4: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers aan tafel!
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Radio Drenthe.
8: Anouk in de middag.

Brooke Fraser en Something in the Water op Radio Drenthe. We zitten midden in onze trekkentocht. Wat? We zitten eigenlijk een beetje aan het einde van de trekkentocht voor deze week. Langzaam maar zeker gaan we richting Ruinen, de eindbestemming voor vandaag. Maar daarna is het nog niet over hoor, want maandag dan gaan we gewoon weer verder vanaf Ruinen. Met dan Robert Oosting achter het stuur van de trekker. En heb je nou zoiets van, hey, maar we hebben deze week toch ook ontzettend veel gezien en beleefd. En kan ik dat misschien nog een keertje terugkijken? Nou, dat kan, zeker. Vanmiddag, einde van de dag, dan vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app vind je een mooie compilatie. En die kun je ook vinden op ons YouTube-kanaal. Ja. Maar voor het zover is, moeten we eerst dus nog in Ruinen komen. Nou, zoals je op TV Drenthe hebt kunnen zien, is Alder daar ontzettend druk mee. Gaan we zomaar eens even kijken waar hij inmiddels is. Ik zag hem net ergens parkeren, dus ik ga ervan uit dat dat de goede weg is. Eerst Bruce Hornsby op Radio Drenthe. And the way it is.

0: deze Gerben Jutsena, oftewel Gers uit Coevorden, begon zijn muzikale Drentse carrière met het nummer Droge Worst met Kaviaar. En nu is hij aangekomen bij dit nieuwste werk. Ogenschans. Samengesteld woord, zelf bedacht, tussen ogen en chans. Natuurlijk dat woord is voor het eerste contact, de flirt, de vonk. En samen met ogen wordt het dan ogenschans.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Aldert, die heeft deze week ook behoorlijk wat ogenschans. Hè, Aldert? Zoveel mensen kom je tegen.
3: Ja, nou, incidenteel, ja. Zoals vanmorgen met een paar dames van de fiets. Ja, mijn eerste omhelzing is binnen, wat dat betreft. Nee, dat is van waar. We zijn in Amsterdam aankomen, Jeffy. En we zijn ook gestuurd, of eigenlijk gestuurd. Nee, dat is niet helemaal waar. We kregen wel een berichtje van Harry Smit uit Amsterdam. Die zeer tegen ons dat wij achter op een korre niet een afgeknotte driehoek hebben. Harry.
4: Ja, precies.
3: Dat heb je ons meld.
4: Ja, dat heb ik meld, ja, want dat is officieel is dat verplicht. En ja, jullie moeten een goede voorbeeld geven natuurlijk.
3: En die weet er alles van?
4: Nee, maar goed.
3: En dan weten wij dat zo mooi van elkaar. Ja. Met een mooie trekker en zo. En ja. Remmerij goed en de verlochting goed en
4: Iedere boer heeft dat, dus ja. Tenminste, de meesten niet allemaal. Maar, ja. En de zaak, dus denk ik, alleen bellen. En, ja.
3: Nou zit er wel een driehoek op trouwens.
4: Alleen koffie drinken, ja. Dat is gewoon een driehoek. Ja. Dat is een reflecterende driehoek.
3: Die is te klein.
4: Ja, die is klein, die is ook niet afgeknopt. Ja. Dus,
3: weet je precies wat de regels zijn? Hoe groot moet zo'n driehoek wezen?
4: Nou ja, die zeker hier hebben. Die is wel 30 centimeter, denk ik. 30, 40 centimeter. Ja. Ja, een driehoek, afgeknopte driehoek noemen
3: we dat. Europese regels?
4: Dat weet ik niet.
3: Nee,
4: ik vind het niet zo belangrijk, hoor. Maar ik persoonlijk heb geen bekeuring. Dus,
3: En die bekeuring hier in Nederland, die ben nogal vervelend.
4: Ja.
3: Over het algemeen. Ja, elke bekeuring is vervelend, maar vooral die Nederlandse.
4: Maar ik had eigenlijk gebeld dat je een bakje koffie kunt doen, maar daar hebben jullie geen tijd voor. Dus,
3: nee, jongen, we moeten nog gaan runnen, jongen.
4: Ja,
3: jongen, de tijd gaat om de deur.
4: Ik heb eigenlijk wel gebeld, maar die afgeknopte driehoek was wel meer.
3: Maar je hebt wel gelijk, dus daar moet je misschien nog wel in werk van maken. Maar ja, Harry, je bent niet helemaal onbekend met het rollenspul, zie ik wel. Want je hebt hier een mooie rollen dek staan. Ja, met een kaan rooi die erachter, volgens mij.
4: Ja, Roma's rooien.
3: Ja.
4: Roma's. En die werd in de 40 jaar gewoon gebruikt. Die loonwagen die hangt daar een uurtje bij alle boerenlangers. En dan kunnen de vrouwen en de kinderen weer de heer opschaden, zeg maar. Yeah. En de volgende dag hang je weer een uurtje langers om een paar rijen uit te gooien. En,
3: dat was makkelijk dan met de vark.
4: Ja, dat was makkelijk met de vark. En dan kunnen de vrouwen en de kinderen die kunnen gewoon de hele dag heer opschuiven.
3: Hij is niet helemaal compleet, zie ik. Want hier is toch nog zo'n rollig hier achter en achterkant.
4: Die dwarsafvoer is man. Ja, die is verrot en die is dus ook bijna zover. Dus, ja.
3: Maar dan moet eigenlijk nog even naar je schuren lopen, Harry. Want wat zit daar?
4: VSOP, Very Special All Product, Roma's, ja. 1954.
3: Kijk even, dat bedoel ik nog maar. Nou, Very Special. Nou, u wilt dan nog even naar die schuur lopen, maar dat is die nog de vuurloper van de Cormier, volgens mij.
4: Ja, dat is de Farmal. Dit is een Engelse Farmal, een super BMW uit 1957. Ja. En, ja, dat is de vuurloper van de International. Ja, dat klopt, ja. Farmal, dat is een...
3: Dat is een boostapparaat. Kijk, maar groot. Een
4: boostapparaat, ja. Dat is ontworpen door David Lowy. David Lowy, de beroemde ontwerper.
3: Oh, is echt...
4: Hij heeft ook de Greyhound-bussen ontworpen. Ah. En de Greyhound-bussen en de Coca-Cola-flessen en de Lucky Strike en zo. En,
3: onder architectuur vervaardigd?
4: Ja, die heeft het ontworpen, maar voor de oorlog waren de ellende radiateur en molen en veel grote wielen. En toen zeiden ze van, je moet mooie trekkers maken en die verkocht beter. En daarom hebben ze dus ontworpen met die tank en met die lijn erop. En,
3: je ziet ze volgens mij in Amerika ook heel vaak met die velden, die stikken elkaar aan, hè?
4: Dat kan hier ook onder, ja.
3: Ja, maar dat is dan voor in de katoenoogst of zo, heb ik begrepen. Ja, nee, klopt dat?
4: Ja, goed, dat is voor rookkrap, noemen ze dat, hè?
3: Ja.
4: Zal ik even dat ding pakken van David
3: Leuwe? Oh, ja, pak me eens even wat van David Leuwe. Ik ken heel David Leuwe niet, ik noem ze heel, maar in ieder geval, het is wel een hele mooie grote trekker. Farmal met zo'n lang stuur erop, met een stangen die helemaal naar voren loopt. Laat eens hem kijken, wat is dat? Hebben wij dan nog wat aan? Eens hem kijken, wat is dat? Is hem dat?
4: Dit is David Leuwe.
3: Ja.
4: De beroemde Amerikaanse ontwerper.
3: Ja. Oké.
4: Zie? David Leuwe.
3: Je zult die naam niet weer vergeten. Harry, tot slot, want wij moeten hem deur. Die boerderij die als hier bent, die is wel van je, maar je woont hier niet, hè?
4: Dit is mijn
3: mancave.
4: Mancave uit 1842, Rijksmonument. Dus ik heb dat ding al 30 jaar in onderhoud. Dus,
3: waar woon je dan?
4: Ik woon in Runen, aan de Akkers in Runen.
3: Dus dit is die gewoon leeg?
4: Ja, ziet mis leeg. Ja, ik bedoel, ja, eigenlijk wel.
3: Niet mis zonde?
4: Nee, niet zonde, want ik vermaak mijn best en ik haal hem in de oude straat authentiek, zeg maar.
3: Ik weet zeker dat er geen in heel Nederland is die zo'n mancave als dit.
4: Nee, dat is zo best kan. Ja, voorlopig is mijn mancave totdat de volgende generatie komt. Maar ja, ik ben er zuinig op en ik probeer het authentiek te houden.
3: Ja. En wie dan leeft, wie dan zal. Harry, dankjewel. We gaan deur naar Rune. En ja, we moeten toch inderdaad, Jeffrey, toch maar eens zien dat we even zo'n driehoek achter bekoren kreeg. Want dat is inderdaad, geloof ik, verplicht. Hoe verplicht dat is, weet ik niet. Dat gewoon nog uitzoeken. Ach, is een driehoek, is vast nog een keer aan te komen. En ik duur daar nou nog wel even met naar Rune te rijden.
0: Nou, heel goed. Dat durf ik ook wel aan. Ja, ik heb het ook even opgezocht. Het schijnt dat als je tegenwoordig een officieel kenteken hebt, dan is het niet meer verplicht. Dus ik heb geen idee of er een kenteken op zit, maar volgens mij wel, hè.
3: Ja, zeker. Er zit een kenteken op. Harry, we hebben nieuwe berichten. Er is geen driehoek op als er een kenteken op zit.
4: Oké.
3: Oh, kijk.
0: Nou.
3: Ja, dat leek me ook raar. Ik denk, Gerrit Reken die zag dat uit, zulke dingen. Maar het is Gerrit die korre. Nee, het is Gerrit die korre, die moest je trekken, waar. Dus, en er zit er beide een kenteken op. Dus dan binnen wij volledig weer op de hoogte. En dan doen wij aan alle wetten en zo, et cetera. Dus dan komt het helemaal goed.
0: Nou, we spreken je straks weer als je in het mooie Ruinen bent. Of Ruinen, zoals jij dat zegt. Dat is dan het einde alweer. Maar zover is het nog niet. Dus daar moeten we nog helemaal niet aan denken. Eerst maar eens muziek van Vanessa Paradis.

de trekker is alweer gestart, zoals je kunt zien op TV Drenthe. En we crossen naar het mooie Ruinen toe. Ik zou zeggen, ontvang Aldert daar vooral even met open armen. Ja, hij gaat vast ook richting de Brink al daar. En wij gaan richting het nieuws van 2:30. Dat hoor je zometeen van Daphne naar Roxette. And it must have been love.

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
3: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoopmap nu. Marktkoopmappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
4: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
5: Half drie, Daphne is hier met het laatste nieuws uit onze provincie. Daphne, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Een terugkeer van de vaart in het centrum van Gasselt en Nijveen blijkt niet mogelijk. Het college van burgemeester en wethouders laat weten dat de plannen te moeilijk en te duur zijn. Zo kost het terugbrengen van het water al minimaal 5 miljoen euro. De dorpscoöperatie denkt daarom alvast na over andere plannen om het centrum meer glans te geven. FC Emmen heeft binnen 3 jaar een nieuw stadion als het aan vastgoedontwikkelaar Peter van Dijk ligt. De Oude Meerdijk moet worden uitgebreid en vernieuwd. En de eerste impressies zijn inmiddels getoond. De capaciteit van het stadion moet met de verbouwing van 8300... naar 12.500 toeschouwers gaan. Ook moet er veel meer ruimte komen voor skyboxen en businessruimtes, zodat de club meer kan bieden aan hun sponsoren. ProRail werkt het weekend aan het spoor tussen Zwolle en Meppel, en daarom rijden op dit traject bussen in plaats van treinen. Niet alleen aankomend weekend, maar ook van 14 tot 17 augustus en van 5 tot 7 september werkt ProRail aan het spoor. Door het gebruik van machines en het vervoer van materialen kunnen reizigers, weggebruikers en omwonenden hinder ervaren. En tijdens de donderdag Meppeldagen kun je tot diep in de nacht de bus van en naar huis pakken. De 5 dagen van het Zomerse Stadfestival zijn 16, 23 en 30 juli en 6 en 13 augustus. Op die dagen rijden bussen vaker en langer in de avond en in de nacht. De extra diensten zijn allemaal terug te vinden in de bekende reisplanners. En meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Ja, zo is het maar net inderdaad. Dankjewel. Goeie app ook trouwens hoor. Kun je ook wat weer in vinden. En Gert Voerman vertelt het je.
7: Vanmiddag is er vrij veel zon. Er ontstaan wat stapelwolken, maar de zon blijft overheersen. En eind van de middag is het overal weer zonnig. En mooie temperaturen. 24, 25 graden in het noordwesten. Regionaal 26 graden in het zuidoosten. Met een zwak tot matige noordoostenwind. Vanavond zomers lekker warm. Vannacht keert de bewolking weer terug. Maar morgen opnieuw droog en zonnig. Met nog wat warmere condities in de middag ten opzichte van vandaag.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Odido. Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.

0: mensen. Hoe zal dat ook anders? Ze zijn ook al in bezig. Van de mensen die de beelden bij hebben, dit is geen water, zeg maar, wat er in deze fles zit. Het is wel vrij lauw, volgens mij, mevrouw. Is dat je fles?
1: Nee, dat is je fles. Zij drinkt erop. Zij drinkt erbij.
0: Ja, dat is niet van mij, hoor. Dat is niet van mij. Is dat je fles?
2: Ja, dat is mijn fles.
0: Ja, dat is allemaal een klein beetje duur. Dat scheelt dan wel weer.
2: Het is al middag, hè, dus dat moet kunnen.
0: Maar dan vind je dat wel kan. Ja, in mijn wit wijntje.
2: Ja, hoor.
0: Met het niet lekker koud is.
2: Eigenlijk wel, maar ja, we hebben geen koelkast bij ons, dus...
0: Kijk, dat is dan weer jammer, hè?
2: Ja, dat is jammer. Maar goed, het smaakt wel.
0: Het lust je zo ook wel.
2: En ben je hem er heel veel lol bij.
0: Ja, dat ook bij, ja.
2: En nog hier erom.
0: Ja. Want jullie zijn volgens mij één grote familie, klopt dat?
3: Ja, hoor.
1: Ja, wij zijn... Zussenbroer.
0: Zussenbroers, ja, hoe zit het ook alweer?
1: Schoonzus.
0: Ja.
1: De zwager erbij, ja.
3: Die ben
0: er
3: net weglopen.
0: Ja, dus... Ik wilde net weglopen, niet dacht van, mijn leven geen
3: probleem. Wij wilden er niet bij op, dus...
0: Ben je klaar nou, jongens, met de fietsvierdaagse?
3: Nee, we moeten nu nog 14 kilometer.
0: Pardon?
3: Ja, we moeten nog weer terug.
0: Waarheen?
3: Naar...
0: Meppel?
3: Nee, Diever.
0: Diever.
3: En daar staan we op de camping en... Al met z'n allen... Mooi op hetzelfde veldje allemaal.
0: Dus jullie komen hier niet door deze buurt? Waar kom je voor?
3: We komen uit Emmen.
0: Dat is dichtbij.
3: Dus,
0: En kun je het wat veel met elkaar? Fiets je ook 4 dagen?
3: Ja. We fietsen vier dagen. Ja, alle 4 dagen 60 kilometer.
0: Doe maar even. Dus, Ja, het wordt hier. Het was hier vandaag.
1: Het is wel warm vandaag, ja.
3: Daar werd flink veel vocht erin. Dus,
0: ja.
3: Dat is heel belangrijk.
0: Is die wat koud?
3: Dit is koud. We hebben een koeltas bij ons.
0: Oh, jullie waar? En de dames niet?
3: IJsblokken erin.
0: Dus,
3: ja. Moet zelf goed voor de zelfzorging, hè?
0: Jongens, even een nog maar even hier op de breedte. Ze zitten hier mooi in de schaduw. Hartstikke mooi. Maar ik loop nog naar twee andere dames. Twee jonge dames. Die starten hier met de hond. En die wilden per se in, nou heel graag in, aandacht voor een festiviteit hier. Mooi, wie ben je?
4: Mooi, ik ben Ingela.
0: Inge en?
4: Wendy.
0: Wendy. Wat is er aan de hand?
4: Ja, volgende week woensdag hebben wij hier Brinkfestijn.
0: Ja.
4: Van 5 tot 9. En dan met allemaal demonstraties, brandweer, de paarden van de vereniging in Drunen.
0: Ja.
4: Ja, oldtimers, dorsen, muziek.
0: En dat allemaal één hand?
4: Eén hand.
5: Alles op één avond in elkaar gedrukt. En voor een leuk feestje.
0: Dat is toch hartstikke, als je zoveel activiteiten hebt op één avond. Dan moet je iets meer, joh. Dan moet je op de smiddags om 10 uur beginnen of zo. Kan dat niet?
4: Nee, dat doen we dit jaar anders.
0: Oh.
4: Ja, hebben we zoveel gekozen dat we dat zo doen. Dan hebben we alles in één keer.
0: Ja.
4: Mooi feestje op Brink hier.
0: Je zit helemaal vol dan, denk ik.
4: Ja, alles vol. Alles vol.
0: Ja, en doe dat alle jaren?
5: Nou, normaal wordt het iets anders gedaan. Dan is er op woensdag overdag een markt. En dan s'avonds zijn er wat festiviteiten. Alleen nu is de markten zijn verplaatst naar de dinsdag. En dus toen dachten we, waarom gooien we niet alles op één avond?
0: Ja. Dus, en dat is ook eenmalig. Dus woensdag heet de kaas en naast niet meer.
4: Ja, eigenlijk wel.
0: Dan komen we op de eerste.
4: Ja, dus kom woensdag allemaal. Volgende week woensdag. Ja,
0: hoe laat begon het?
4: 5 uur.
0: 5 uur tot...
4: Nee.
0: Tot 5 tot 9. 5 tot 9. Groot feest. We hebben te vroeg, Jeffrey, wat daar aan geeft. Maar goed, hier valt sowieso wel genoeg te beleven. Want Robert Oosting is mijn vervanger volgende week. Dat wil zeggen, hij gaat dan volgende week op trekkertocht. En die loopt hier net in. Robert, kom erin bij, hoor. Want wij moeten dan wel een klein paar dingetjes met je deur nemen wat betreft die trekker.
6: Ja, ik zit al met angst en beem te kijken naar het gevaar waar jij een week met verplaatst hebt. Heeft het goed geholpen?
0: Hij heeft goed geholpen. Maar er zijn wel een paar kleine aandachtspuntjes.
6: Ik vroeg morgen, kom.
0: Nou, val een beetje met. Die wil niet binnen wat veek aan, maar dat komt van het lange staan.
6: Dat heeft niks met je riestel te maken.
0: Hoop ik niet, maar ik bedoel, hij hobbelt wel wat.
6: Ja, ja,
0: met een hobbelpeer eigenlijk.
6: Ja.
0: Ja, maar goed, dat zadel is wel vrij zacht. Dat is niks mis met.
6: Is het ook veerd of niet? Zit er ook veering in het zadel?
0: Ietsie, okay. Ja. Ja, je overleeft het water. Okay. Het is bij mij ook goed om te sladden. En die richting aanwezig, maar hij heeft hier wel een klein beetje van met gekregen. Die giet niet vanzelf rummen.
6: Nee. Ik heb je een aantal keer zien rieden. Ik denk, nou, die wil al heel lang linksaf.
0: Ja, ik heb ook wel eens een paar keer gedacht van, weet je wat, ik doe hem gewoon niet. Ik gebruik hem gewoon niet. Dan kan ik hem ook niet vergeten. Maar kijk daar weer commentaar.
6: Ja, dat is waar,
0: Dus dat is ook een aandachtspuntje. Een ander aandachtspuntje is de Early. Want het is wel een drinker.
6: Ja,
0: ja, nou goed. Ja, nou kijk, dat is ons niet ongehoord.
6: Nee,
0: maar goed, kijk.
6: Liter per dag?
0: Ja, nou. Nee, niet helemaal een liter. Maar
6: een
0: hot vol in de gaten.
6: De trekker bedoel ik, hè?
0: Giet er wat
6: de trekker.
0: Ja?
6: Ja,
0: dat is niet genoeg.
6: Nee.
0: Hier zijn de pijlslag.
6: Dag, de Early.
0: Kijk, hij staat nou weer half pijl.
6: Ja, precies. Maar daar tussen die streepjes.
0: Liefst tegen vol aan.
6: Oké. Okay.
0: Nou goed, maar dit is wel, half is wel genoeg.
6: Ja.
0: Maar het is wel in de zaak dat je alle dagen daarin goed in controleert.
6: Er zult weer daar nog invloed op hebben, want je hebt nog redelijk geluk met de temperatuur, maar alle week wil ze daar de graan hebben. Man, die fik weg op de trekken.
0: Ja, je bent klaar. Hier hangt een vlag. Kun je aan die kant in een parasolletje maken?
6: Nou, ik denk het wel. Ja,

0: Een leuvel of WVZ wel waar. Ja. Grote hoed op.
1: Opschakelen is een stuk makkelijker dan terugschakelen. Doe dat gewoon niet. Want en hoe minder toer naar maakt, hoe makkelijker dat schakelt. Ach, en dan is het gewoon gaan.
0: Terugschakelen, hoe doe je dat dan?
1: Ja, gewoon niet.
0: Die laat hem gewoon in dezelfde eindkruispunt nadert.
1: Ja, gewoon stoppen en even nee beginnen.
0: Kabbeling in.
1: Ja, precies.
0: Okay, nou, dat is helder.
1: Je kunt maar 10 tussen gaan, maar dan staat hij toch al stil. Dus begin
0: dan
1: maar niet aan.
0: Ja, hij bokt dan wat, hè?
1: Nou ja, goed, dat is een klein beetje. Het is nogal trekker, dus ja, dan wist niks zo. Dus je moet hem een klein beetje beleren, maar dan is er verder niks aan de hand.
0: Nee, dan wilt waar. Ja. Hier heb je er wel met vernuven in ieder geval afgelopen.
1: Het zou me goed komen, in ieder geval. Ik heb in ieder geval einddoel aan. Ja.
0: Het was al even de vraag, hoorde ik onderweg. Arune Haldenzult. Ja. Jij zoveel praterij.
1: Dat was druk vandaag.
0: Ja,
1: echt waar. Ja.
0: Maar heb je wel wat vernieuwd in ieder geval?
1: Maar dat is misschien ook wel weer mooi, want dan heb je het nog weer druk met. Want die hebben beloofd dat een compilatie van te maken van het geheel.
0: Ja, ik zit al ongeveer 2 dagen lang naar je te kijken. Ik heb alle bijdragers volgd en
1: dan
0: knipt en
1: plakt.
0: Ach man, ik droomde zelfs van je s'nachts. Nou, ik daar vaker, maar nou echt heel baard. Okay. Ja.
1: Dan moet je niet op bed komen.
0: Nee, maar vanavond om 8 uur is de bedoeling, dan komt heel Zwicky online. Okay. Dus mensen die zich in de afgelopen week ergens op je camera vertoond hebt, die kunnen zichzelf weer zien op internet. YouTube en op de website van RTV Drenthe.
1: En die het verder is, die kunt je er nou zelf ook in knippen.
0: Ja.
1: Nou.
0: Ja, dat is waar. Ik moet mezelf straks hierin knippen. Ja, dat klopt, plakken.
1: Nee, maar Mark is zelf, die is heel veel in beeld geweest. Die heeft alle beelden gemaakt, maar die komt zelf niet in beeld.
0: En we kunnen de camera hem overnemen, dan moet Mark ook nog even in beeld zetten.
1: Zo dat kunnen. Als ik nou bijvoorbeeld ook de app aanzet. Is dat wat?
0: Hoe gaan we dat dan doen?
1: Nou, even kijken, dan zet ik hem bijvoorbeeld
0: dit is een live view
1: op een goede
0: app.
1: Kanaal. Dan doen we met maar 3. En dan moet ze in de studio.
0: Dan kunt zij als goed zijn.
2: Nou, we zijn paraat.
0: Jeffrey, wat wij ziet.
1: Luister je met?
0: Oh, dit is.
1: Als het goed is, krijg je nou de beelden binnen.
0: Ja.
1: Ja, van mijn telefoon.
0: Dit is.
1: Kijk, en dan laat ik je allemaal met elkaar even de man zien die als net zo hard werkt als ik, vind ik. Dat is Mark. Kijk even naar Mark allemaal. Is het lukt, Jeffy, klopt dat? Dat klopt, hè, wat ik zeg. Nou, en dit team, dus deze Mark, en deze Robert, die gaat vanaf maandag op Jack.
3: En Harm zit nog in Noorwegen.
1: Oh ja, nou, Harm zit nog in Noorwegen, maar goed, die moet dan zien dat hij aan de week weer komt, want die is maandag erop aan de beurt. Ja. Nou, dat is het idee, jongens. Ik wens jullie bij deze al heel veel genoegen en plezier. En we gaan straks, volgens mij, is hier wel een pilsje te krijgen. We gaan dit maar drinken, jongens. Zullen we dat doen?
2: Hey, die uitnodiging, hoezo komt die nu pas, Aldus? Die had ik ook wel even willen hebben.
1: Nou, wat blieft zo lang? Kom deze kamer op.
2: Nou, in en al gezelligheid. Dus op de brik in Ruinen. Bedankt, Aldus, voor deze mooie week.
1: Okay.
2: Want laten we dat ook vooral niet vergeten. En alle hoogtepunten en al het andere moois, dat is dus vanavond om 8 uur te zien op rtvdrenthe.nl en op ons YouTube-kanaal. En dan gaan we maandag weer verder met onze trekkertocht. Dan gaan we weer starten van of Ruinen en zometeen zal ik je alvast een sneak preview geven van de tocht der tochten en de locaties waar we langs gaan. En Aldo, nogmaals bedankt en proost.

0: for that love. Tangerine en Work for that love op Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
2: De trekkertocht. De trekkertocht.
0: Ja, zojuist zijn we geëindigd voor de eerste week van de trekkertocht in het mooie Ruine. En hoorde je dat, en zag je ook trouwens, dat altijd het stokje overgaf aan Robert. Robert Oosten, die gaat vanaf maandag op pad. En dan hoor ik jou natuurlijk al schrijven, pennen pakken, papier pakken. Want je wil graag weten natuurlijk wanneer jij aan de kant moet staan. Nou, dat ga ik je nu even vertellen. En vanaf volgende week is dat ook allemaal te vinden op rtvdrenthe.nl. Dan heb je zo'n mooi overzichtje met van die mooie plaatjes waar je precies kunt zien waar we welke dag langs gaan. We beginnen maandag dus weer in Ruinen en we trekken dan naar Dwingelo. Dat doen we via Pessen, Drijber, Wijster, Spier, Lee en dus uiteindelijk Dwingelo. Dan gaan we dinsdag weer verder richting Boven Smilde via Hoge Smilde, of via Diever, Hoge Smilde, Oranje, Heiken, Smilde en dus Boven Smilde. Woensdag, dan pakt Robert de trekker dus weer op in Boven Smilde en trekken we naar het mooie Annen. Dat doen we via bijvoorbeeld Zeien, Ubbena en Anlo. Maar misschien gaan we ook nog wel even naar Witten en Gasteren en Anreep. Nou, dat staat nog even ter discussie. Donderdag trekken we door naar het mooie Grollo via Eekst, Rolde, Annen en dus dan Grollo. En dan gaan we van Grollo gaan we naar Buinerveen via Papenvoort, Borger, Drouwen, Drouwenveen en Drouwenemond. En dan eindigen we dus volgende week onze trekkertocht in Buinerveen. Nou, zover is het nog lang niet. Maar heb je nou een mooie tip in de buurt van een van die plaatsen die ik net opnoemde? Geef hem dan vooral even door via 0592 33 11 88. Dan verzamelen we dat alvast even. En dan kunnen we dat maandag aan Robert meegeven als hij op zijn trekkertocht gaat. Heb je nou deze week iets gemist en wil je dan toch nog eventjes terugkijken? Dat kan vanaf 8 uur op onze website rtvdrenthe.nl in de app en natuurlijk ook op ons YouTube-kanaal. Dan vind je een hele mooie compilatie van alles wat de trekkertocht deze week heeft gebracht. En volgende week, ja, mijn advies is dus, ga aan de kant zitten. Pak de tuinset erbij, de campingset, tafeltje opslaan, stoeltjes ernaast. Het wordt mooi weer. Kortom, even in de tuin zitten en zwaaien naar Robert als je hem ziet. Dat kan nu trouwens ook, want hij zit nu op de brink in Ruinen. Zometeen hier Thomas met Studio Steenbergen. Dit is Rutger van Barneveld. En de zwoele zomernachten.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.
0: Kurk24.nl.
2: Ze zijn er weer.
3: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Mega hoge kortingen. Grote zomersheel in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden.
8: Radio A.N. Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
8: En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A.N. Hunze. Het is 3 uur.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Je luistert naar Radio A.N. Hunze, de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.
10: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A.N. Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Goedemiddag, volk.
1: Hier weer een nieuwe aflevering van U-Box Nostalgia. En ben weer van harte welkom bij dit prachtige, mooie programma met veel oude platen. Zo af en toe een keer nieuwe platen tussendoor. Ja, en wat ik vanmorgen allemaal zien heb, jongens, nou, dan is er nog wel wat ouds te huren, nou, zo in de landen. Ik ben namelijk naar de Traan geweest. Ja, de club van Jan Spalling. Nou, echt hoor. En die gaat me toch een show weg, jongens. Nou, dat wil je gewoon niet weten. Dat was prachtig mooi. Ja, een heel mooi gebeuren. Het was in Gieten. En nou ja, je kunt er mooi zitten in de grote tent. En die hele grote tent was afgeladen met mensen, hè. Allemaal ouderen, ja. En die houden nog wel van dat muziek. En die stemmen ook altijd op mij af, denk ik. Dus, de eerste plaat, dat is ook een oude plaat. It's All Over van Cliff Richard.

0: Ja, dat was Cliff Richard. Nou ja, daar word je nou niet echt helemaal opgewekt en vrolijk van, hè? Nee, daar kun je eigenlijk wel, wel stellen dat... het was een beetje een langzaam aan nummertje, kun je eigenlijk wel zeggen. Maar het volgende nummertje, dat gaat wat sneller. Want... dat is een 78 toerenplaat. En die, dat is een nummer uit 1981. Nou, dan moet je nagaan. Toen werden er nog 78 toerenplaat gemaakt. Dat kun je nou eigenlijk niet meer voorstellen. Maar het is wel zo. En Nelly Wijsbeck, ja, nooit van hoort natuurlijk. Die had een nummertje gemaakt op die 78 toerenplaat. Naar Parijs. Nou, en wie is Nelly Wijsbeck? Nou, Herman die zit hier naast mij, maar die werd ook niet, denk ik.
1: Geen
0: blauw idee. Nee. Nou, als ik je nou vertel dat een onderdeel was van de Limburgse zusjes.
1: Daar was van gehoord.
0: Ja, daar heb je wel eens van gehoord, ja. En daar heeft iedereen wel eens van gehoord. Nou, daar was dit ook er een van. Ja, ze leeft al niet meer, maar in elk geval... Ze is dan in 86 jaar geleden is ze geboren. Dus dat is al een hele poos. Maar ze is nog net van het jaar, meen ik, dat ze overleden was. Maar ze heeft dit nummer op 78 toerenplaat. En die wou ik heel blad nemen.

evenwijd. We gaan niet maar weer naar Parijs. Paard op de schuit, nog even zacht. Wat op zijn vrouw van Rome dacht.

naar Parijs. En voor je stand is het een eis dat je iets zegt over Parijs. Want het is hier altijd zo grijs en

0: misschien ook van Parijs nog wel wat zien. Het is er zo, het is er ha, het is er o, het is er a. Soms word je warm en soms als ijs, dat bij elkaar dat is.
1: Een heel fijn weekend begint met Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia. Met aan de knoppen Jijgines Klinkhamer.

Ja, een kopje koffie is natuurlijk wel lekker, man. Ja, nou, hier is toch allemaal mooi. Als Herman er ook in mee is, dan kan die mij even van een natje en een droogje voorzien. Dit was Nelly Wijsbeck, hè? Ja, prachtig mooi nummer, vind ik, ja. Op 78 toerenplaat. Nou ja, niet veel gekras natuurlijk, want toen hadden ze dat er allemaal nog wel een beetje uitpoest. Maar ik heb van die naam nog nooit gehoord. En ja, met mij nog verscheiden anderen, denk ik. Maar dat was dus een van de Limbra-zusjes, zoals ze dan vroeger heetten. En later waren dat de Limburgse zusjes. Want toen ben ze volgens mij met twee meiden toen verder gaan. Toen ze daar in het leven geroepen hebben. Maar in elk geval, dat is allemaal geschiedenis. En wat geen geschiedenis is, dat is Cimino Rossi. Cimino Rossi is de volgende plaat met Lass mich mit dir tanzen. Nou, kijk, dat liet er dan even wat beter op.

Ja, dat was Randy Newman, wou ik zeggen. Maar nee, Randy Travis was dit. Ja, met I Won't Need You Anymore. Nou, dat is wel weer leuk bericht. Maar in elk geval, het volgende nummer, dat is een nummer van Jan Lelieveld. Nou, die zal hier wel langs hier in Drenthe komen, want hier zie ik heel veel lelies op het land, hè. Ja, zal langs de titel wat duurder hebben, want al die bestrijdingsmiddelen en zo, dat kan natuurlijk ook niet meer, hè. Nee, die boot niet, dat moet allemaal maar weg, denk ik. Maar dat is weer een heel ander hoofdstuk. Jan Lelieveld, die zingt over Marianne. Waar zit dat knappie? Oh, door zo.

0: Jukebox Nostalgia.
1: Jukebox Nostalgia.
0: De vrijdagmiddaggebeurtenis van 3 tot 5.
2: Ach, nou zo. Zo, nou is goed.
3: Nou, hun luisteraars mij weer, denk ik. Ja, ja, nou gaat het allemaal goed. Dit is natuurlijk het melodietje van de vrijdagmiddag gebeurtenis, hè. En dan weet je wel wat er allemaal aan zit te komen natuurlijk. Dan komt het verzoekje van mevrouw Klinkhamer. Nou, en mevrouw Klinkhamer die had ook eens even weer in de papieren doken. En ze is nou eens even op de Duitse tour. Ja, Frans dat vond ze een klein beetje te moeilijk. Maar deze zangeres die zingt hetzelfde nummer ook in het Frans. Maar dit is eigenlijk wat beter verstaanbaar voor ons. Ja, omdat wij natuurlijk ook mooi dicht aan de grens. Iedereen kan het niet zeggen, maar omdat wij zo dicht aan de grens wonen, dan zeggen wij, dit is nog wel te behappen. En dat is het nummer van Vicky Leandros. Ja, en dan weet je direct al wel waar ik het over heb, denk ik. Want Abrechois, dat is dan in het Frans. En zij je het nummer aanvraagt, dan kamst toe.

Hij kan, Herman, makkelijk zijn assistent, hè? Ja, en zo hebben we hier genoten van Udo Jurgens. Hè. Ja, Duits is natuurlijk wel ook mijn favoriet. Niet alleen Nederlands, maar ook Duits. En dan hoorde ik misschien straks als het programma Maat in werking treedt, dat ik dan ook een Duits programma samen maak met Rudy Bos. En dat trekt me ook altijd wel wat. Maar hoe is dat allemaal gaat werken en aflopen, dat moeten we nog allemaal zien. Maar in elk geval, ik heb in elk geval Jeroen de Vries, die mij iedere week wel een top 3 aanleveren wil. Alleen, hij vergeet dat iedere keer en dan moet ik hem een mail sturen. Maar dat vergeet ik dan weer. Ja, en dan wordt dat nooit waar natuurlijk. Maar in elk geval, hoe is dat allemaal gaan? Maar dat zien we dan nog wel. Ik zit hier nou in elk geval eerst nog even voor Radio Arnhemse met U-Box Nostalgia. En daarin komt Dionne Werrick ook aan bod. I never fall in love. Oh, wat romantisch, hè? Wat romantisch. Voor is ze? Door.

0: Ja, die onderste. Ja, net had ik die boomste had, maar net voor minderen. Ja, dan zat ik allemaal te praten. Dat zul je misschien voor de televisie ook wel zien hebben. Maar ja, dan komt er geen geluid, hè? Nee. Dan draait gewoon die plaat, die draait dan gewoon deur.
1: Sorry.
0: Maakt niet uit. Nou, geeft niks aan, maar nog. Nee, dat maakt niks uit, John. Dit is gewoon live radio. En regionaal, of lokaal ook nog eens een keer. Dus je mag wel een foutje maken. Ja. Nou, een prachtig mooie nummer van de Valente. Ja, met die walsenveder. Nou, prachtig mooie nummer. Ja, dat vind ik ook altijd wel mooie muziek is dit. Mooie polka, ik weet niet, ja, valt zonder de polka helemaal? Ja, niet, ja, valt mij wel. In elk geval, moeilijke vraag, zeg helemaal. Nou ja, we gaan verder met een nummer, ja, deze is ook zo mooi, van Dolly Parton en Linda Ronstadt.

Ja, Herman die maakte mij erin, maar op het moest ik kijken, zei hij naar de klok. En dan is het alweer bijna 4 uur. En dat is ook zo, ja. Dus ik heb nou even Steven McCross even opzet met de happy volksmuziek. Ja, ik, als ik dat bezetten kan, dan sluit ik altijd even af met een instrumentaal plaatje. Dus als Stefan de Kloor met is, dan komt het journaal. En dan ben ik er nog weer een heel uur weer. Tot straks.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Een heel fijn weekend begint met Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia. Met aan de knoppen Jijgines Klinkhamer.
1: Ja, en het weekend is weer begonnen en het tweede uur is ook weer begonnen. Ja, alweer langer dan ik in de gaten heb, want meestal dan doe ik voor die dialectplaats heb ik even een inleidingje. Maar ja, ik heb hier een naast me zitten en die blaast mij de oren van de kabel, jongen. Dat is verschrikkelijk. Die man die praat en die praat maar en dan vergeet ik gewoon. Omdat ik hier nog radio zit te maken. Maar dat maakt niet zo. Het is wel gezellig. Herman die komt geregeld nog eens een keer langs. En hij doet zijn uitzending dan niet. Dat doet hij dan niet. Want dan voelde ze nog niet goed genoeg voor. Nou, vind ik prima. Dan zet ik er gewoon nog even wat muziek in voor de computer. En dan komt dat ook best goed met Herman. Maar hij is op dit moment niet helemaal in zijn goede doen. Net werd een uitgeleider had naar de, in de wasserette van het huis. En Paul Blauw ook, misschien zie je dat wel. Nou ja, het is net dat hartstikke ruzie had, hè? Maar dat is helemaal niet zo. Hij is gewoon uitgeleden in de wasserette. Ja, nou dat kan natuurlijk, overkomt de beste. Dit was kort bestek. Kort bestek en misschien heb je er wel vaker van gehoord. Dat is onze DJ op maandag of op woensdagavond van 10 tot 12. Dan draaide heel andere muziek. Ja, dit was mooie dialectmuziek. Maar dan draaide bluesmuziek. En hij doet dit in elk geval heel prima en dat ging over Drensdijp. Volgende nummer dat gaat over Happy Birthday en dat zingt Niels Sedaka.

Ja, dat werd met een aantal plaatjes en Michel Alben met Insel im Storm, in Stroom. Ja, Insel im Stroom. Dat was Michel Alben. En volgende nummer, dat is, die is bekend als de beste. Bezig dan met Mon Amour.

Ja, dat was een heel wachtige man. Ik heb eerst iemand een dringend verzoek in. Ah nee, dringend, zo was het niet dringend. Maar wel, ja, voor mij eigenlijk wel heel dringend. Want ze had een mooie plaat aanvraagd. Zwijntje Braam, die had een heel mooi nummer aanvraagd van Audrey Lenders. Ja, en B, die door heeft ze hem ook weer aanvraagd natuurlijk. Want B, die vindt dat ook wel mooie muziek. Nou, en dat treft allemaal, want ik vind het ook wel prachtige muziek. Ja, Audrey Lenders is voor mij ook een topzangeres. En in dit geval is dat Summer Night in Rome.

Dit was Graziano. Nou, ik zou bij God niet weten wie er dat is. Maar ik kan wel mooi zingen in ieder geval. Ja, hij zong dan over Bella d'Amore. Maar ja, hij mooi stemmetje en mooie leuke muziek. Dus daar ga ik vast nog wel eens een keer wat vaker van draaien. Waar ik ook wel vaker van de Rijn ga, denk ik. Oh nee, dit is een andere. Dit is Henk Jansen. Ja, en wie heet nog Henk Jansen? Die bent er natuurlijk zat, die Jansens. Maar deze Henk Jansen, ja, iedereen die denkt misschien wel dat een Henk Jansen kent, en dat zal ik best. Maar deze Henk Jansen, nee, dat is toch wel weer een geval apart. Want hij zingt hier over maar eens zijn we weer samen. Dat ben denk ik geen goede berichten, maar kan met volgen.

Ja, volk. En alles komt eind ook aan dit programma voor deze dag, tenminste. Hè? Ja, nee, er zal een keer een einde aan komen, maar voorlopig nog niet. ja, de Steven McCross die blaast altijd het einde af van deze uitzending. Jobbox Nostalgia. Ik kom graag weer bij jullie terug volgende week vrijdag om 3:00. En tot die tijd hoop ik dat je mooi weer hebt. En dat zit er vast en zeker wel aan te komen. Dat je een mooi weekend hebt. Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Daar kan ik niet over oordelen. Dat hoop ik natuurlijk wel. Maar ja, hij niks te doen hebt. Of hij wat vertieren wil. Dan moet je natuurlijk naar Gieten gaan. Door hem zijn Oostermoerfeest. En een mooie lichtgroeten. Versierde wagens, dat was gisteren. Was ook hartstikke mooi. Dus mogelijkheden genoeg om in elk geval niet erbij neer te gaan zitten. Er is dividatie genoeg. Ik zou zeggen, allemaal een heel fijn weekend. En dan tot de volgende week. Mooi!

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança.
1: Toen ik nog heel klein was, van het leven niks begreep, alleen maar spul dood en sleep.

van iedereen voeg met de sterkste alleen. Lang oud liggen in het gras, gerookt in asfalt en de zwaai, als het pas geregend hij. Gaat het maar met die ding druk, groter weer, maar wat gok deed, echt veel ouder wordt het niet. Zo verslaat de hoornacht, na het nog even naar bed. Daar gaan we.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïnse kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïnse kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm, vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 12 uur naar bedden, 12 uur naar bedden, één geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinaarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten

lieve jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou?

eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Gin House.

0: Okay. Okay. This time, number one's right, number two exchanges in the world.
1: Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Sander der.
1: Mobiel, het geluid van de Radio A en Hunze altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
2: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm, vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

wat is er nog over van mij? Gaf mijn ziel en zaligheid met in mijn hoofd, ik word rijk. Ik had mijn jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Jij dacht, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Ik kon alleen maar groter worden.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump, maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

0: So don't call me up.
1: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK, na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: geluid van de Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9:00. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.